0: onderzoek gestart en het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of iemand is aangehouden. Studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap aan de UvA mogen tijdens colleges geen laptops, telefoons of tablets gebruiken. Dat meldt NOS. Het verbod moet hun concentratie verbeteren. Volgens de opleiding gebruikt 60-80% van de studenten digitale apparaten voor andere zaken. Aantekeningen maken kan voortaan alleen op papier tijdens colleges. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblement Nationaal, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastencampagne. De 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde die veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Sivanandan speelde alle 11 partijen aan het eerste bord van Engeland. Het vorige record stond op naam van Catharina Lagneau, die 12 was toen zij grootmeester werd. En dan het weer. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. In Maastricht is maandagavond een persoon overleden na een schietincident aan de Brusselse weg. De hulpdiensten werden rond 9 uur gealarmeerd. Volgens de Telegraaf werd het slachtoffer levenloos op straat aangetroffen en overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart en het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of iemand is aangehouden. Studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap aan de UvA mogen tijdens colleges geen laptops, telefoons of tablets gebruiken. Dat meldt NOS. Het verbod moet hun concentratie verbeteren. Volgens de opleiding gebruikt 60-80% van de studenten digitale apparaten voor andere zaken. Aantekeningen maken kan voortaan alleen op papier tijdens colleges. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblement Nationaal, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastencampagne. De 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde die veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Sivanandan speelde alle 11 partijen aan het eerste bord van Engeland. Het vorige record stond op naam van Katharina Lachno, die 12 was toen zij grootmeester werd. En dan het weer. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. In Maastricht is maandagavond een persoon overleden na een schietincident aan de Brusselse weg. De hulpdiensten werden rond 9 uur gealarmeerd. Volgens de Telegraaf werd het slachtoffer levenloos op straat aangetroffen en overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart en het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of iemand is aangehouden. Studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap aan de UvA mogen tijdens colleges geen laptops, telefoons of tablets gebruiken. Dat meldt NOS. Het verbod moet hun concentratie verbeteren. Volgens de opleiding gebruikt 60-80% van de studenten digitale apparaten voor andere zaken. Aantekeningen maken kan voortaan alleen op papier tijdens colleges. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblement Nationaal, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastencampagne. De 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde die veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Sivanandan speelde alle 11 partijen aan het eerste bord van Engeland. Het vorige record stond op naam van Catharina Lagno, die 12 was toen zij grootmeester werd. En dan het weer. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lely Dorp.

0: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. In Maastricht is maandagavond een persoon overleden na een schietincident aan de Brusselse weg. De hulpdiensten werden rond 9 uur gealarmeerd. Volgens de Telegraaf werd het slachtoffer levenloos op straat aangetroffen en overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart en het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of iemand is aangehouden. Studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap aan de UvA mogen tijdens colleges geen laptops, telefoons of tablets gebruiken. Dat meldt NOS. Het verbod moet hun concentratie verbeteren. Volgens de opleiding gebruikt 60-80% van de studenten digitale apparaten voor andere zaken. Aantekeningen maken kan voortaan alleen op papier tijdens colleges. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblement Nationaal, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastencampagne. De 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde die veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Sivanandan speelde alle 11 partijen aan het eerste bord van Engeland. Het vorige record stond op naam van Katharina Lachno, die 12 was toen zij grootmeester werd. En dan het weer. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap van de Universiteit van Amsterdam verbood dit academiejaar laptops, telefoons en tablets tijdens colleges om concentratie te bevorderen. Volgens hoofddocent Cyrilijn Evertse was 60-80% van de studenten afgeleid. Emeritus hoogleraar Paul Kirschner onderschrijft het verbod omdat handmatig notities maken informatieverwerking bevordert. Trump zei maandag tegen verslaggevers in het Oval Office dat hij een handelsakkoord met Canada verwacht, omdat Canada dat zelf wil. De twee landen liggen in een handelsoorlog waarbij de VS importheffingen van 50% invoerde op honderden Canadese producten. Canada vergelde dit met heffingen van 15, 25 en 50% op Amerikaans staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, partijleider van Rassemblement National, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastercampagne. In de Indonesische regio Merauke in Zuid-Papua vindt het grootste ontbossingsproject ter wereld plaats. Een gebied van 2,3 miljoen hectare oerwoud, driekwart van Nederland, moet wijken voor palmolie- en suikerrietplantages. Ongeveer 40.000 lokale Papua worden onder druk gezet hun land af te staan, terwijl handhaving van de EU-ontbossingsregels moeilijk blijkt door vermenging van palmolie. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap van de Universiteit van Amsterdam verbood dit academiejaar laptops, telefoons en tablets tijdens colleges om concentratie te bevorderen. Volgens hoofddocent Cyrilijn Evertse was 60-80% van de studenten afgeleid. Emeritus hoogleraar Paul Kirschner onderschrijft het verbod omdat handmatig notities maken informatieverwerking bevordert. Trump zei maandag tegen verslaggevers in het Oval Office dat hij een handelsakkoord met Canada verwacht, omdat Canada dat zelf wil. De twee landen liggen in een handelsoorlog waarbij de VS importheffingen van 50% invoerde op honderden Canadese producten. Canada vergelde dit met heffingen van 15, 25 en 50% op Amerikaans staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, partijleider van Rassemblement National, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastercampagne. In de Indonesische regio Merauke in Zuid-Papua vindt het grootste ontbossingsproject ter wereld plaats. Een gebied van 2,3 miljoen hectare oerwoud, driekwart van Nederland, moet wijken voor palmolie- en suikerrietplantages. Ongeveer 40.000 lokale Papua worden onder druk gezet hun land af te staan, terwijl handhaving van de EU-ontbossingsregels moeilijk blijkt door vermenging van palmolie. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. De meeste files staan in Zuid-Holland, Gelderland en in Noord-Brabant. De bijzonderheden op de A15 Rotterdam richting Europoort. Een half uur vertraging alweer bij de Suurhofbrug. 8 kilometer file begint bij afrit Brielen. De rijbaan is voorlopig dicht. De A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen tussen knooppunt Markiezaat en afrit Eerseke. 5 kilometer file door bergingswerkzaamheden ruim 20 minuten extra. En 211 Hoek van Holland richting Den Haag bij Wateringseveld. 4 kilometer file, een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
4: Je dag begint pas echt als je luistert naar Vallen en Opstaan in de ochtend op Girl Power Radio.

0: Good morning, goedemorgen lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. De allergezelligste ochtendshow van Girl Power Radio. Ik ben Rhea en de komende 3 uur ben ik bij je met de lekkerste muziek, de leukste weetjes, de ruimte voor jouw verzoekjes en natuurlijk de allerleukste collega die er is, Helene.
1: Ja, daar ben ik.
0: Goedemorgen, wat fijn dat je er bent.
1: Je weet toch.
0: Ja. Zoals altijd beginnen wij de dag met ons hardop afvragen. Wat voor dag is het vandaag? Willen we of moeten we ergens bij stilstaan? Nou, wij wel, maar we hopen dat het thema van de dag niet stil gaat staan. Het is namelijk Wereldhartdag. Ja, 29 september is het vandaag. En dus de World Heart Federation vraagt vandaag aandacht voor hart- en vaatziekten. En voor de dingen die we zelf en als samenleving kunnen doen om risico's kleiner te maken. Nou, risico's. Het thema van 2026 is Don't Miss a Beat, oftewel niet stilstaan. Niet iedere hartaandoening geeft vooraf een dramatisch alarmsignaal. Hoge bloeddruk kan bijvoorbeeld lang onopgemerkt blijven. En daarom draait de dag niet alleen om spoed, maar ook om preventie, controle en een eerlijke toegang tot zorg. Nou ja, wat kan je nou zelf doen? Regelmatig bewegen, niet roken, gevarieerd eten en klachten serieus nemen. Niet denken, ah, daar gaan we over. Ja, is wel oké. De campagne daagt mensen in september uit om dagelijks 25 minuten te bewegen. Zijn ze lekker laat? We hebben nog 1 dag. En geen Olympische toestanden, wandelen telt ook. Vandaag dus wat extra liefde voor de motor die geen lunchpauze neemt, maar gewoon, als het goed is, altijd zijn werk doet en zo niet. Ja, dan komen er hele dramatische musical-achtige liedjes van.

0: En nu het opmerkelijke nieuws.
1: Met niemand minder dan Helien.
2: Ja, want ik heb er eentje gevonden. Namelijk dat er 5 vossen zijn geweest in Canada.
1: Ja, okay, ja,
2: op
1: in
2: een
1: Canada.
2: Camping.
1: Oh.
2: Ja, dus 5 vossen op een camping. En daar heb ik dit wel een keertje meegemaakt. Maar deze vossen, die hebben 100 schoenen gejat. Van vakantiegangers.
1: Gingen ze dan ook aantrekken?
2: Dat zou je denken, ja. Ja. Maar goed, ze hebben dit dus in het park wel eens eerder meegemaakt. Maar dit jaar, zijn de vossen dus wel heel erg actief, zegt de beheerder van het park. Een deel van deze schoenen werd dus teruggevonden langs de weg bij een boothelling in de struiken. Wat ik zeg, het gedrag is dus niet nieuw. Maar het is dus wel heel erg. Het zijn er wel heel veel dit jaar. En het gaat ook echt van slippers tot wandelschoenen. Ze nemen alles mee.
1: Waarom? Ruikt het ergens naar wat ze lekker vinden?
2: Dat wordt dus niet helemaal duidelijk in dit verhaal. Ik denk dat het gewoon. Ja, ik heb dus wel zelf een keertje meegemaakt op een camping. Dat er dus een vos rondliep. En dat hij dus onze kaas opat. En de boter. Die ging dan echt elke tent af om te kijken of er wat te snoepen
1: lag. De snacken valt.
2: Dus misschien dat die tenenkaas rook.
1: Ja, ja, dat denk ik dan.
2: Wat? En dat ze denken, oh, lekker blauwe kaas.
1: Ja, en dan met een Thai kaasje.
2: Een beetje Thai kaas, ja, precies. Dus dat is gebeurd.
1: En gaan ze er iets tegen doen? Want je hebt op plekken waar bijvoorbeeld veel beren komen, krijg je dan een soort berenkluisje?
2: Nee, dat krijg je niet. Nee, ja, het is dus aan te raden om dan je losse spullen dus in een doos die je af kan sluiten of iets te doen wat je af kan sluiten, waardoor die vossen dus niet mee kunnen nemen.
1: Ja, want een fox heeft nog geen opposable thumbs, dus ze kunnen nog geen kistje openmaken.
2: Nee.
1: Een beer wel trouwens.
2: Nee.
1: Ja,
2: klopt. Maar beren zijn wel heel eng. Ja, dat betreft.
1: Ja, dus
2: zijn net mensen hoor.
1: Als je een vos op pumps ziet lopen, dan weet je hoe dat kan.
2: Ja.

0: En nu het opmerkelijke nieuws.
1: Nog een keertje, maar dan met mij. Vorige week heb ik het gehad over Marie-Carmen Abascal.
0: Ja.
1: En Marie-Carmen Abascal die is vorige week uit haar huis in Madrid gezet.
0: Ja,
1: 87 jaar.
0: Tragisch.
1: Ja, en nu is er goed nieuws.
0: Echt?
1: Ja, want volgens haar advocaat is er een akkoord met de verhuurder gesloten.
0: Ja,
1: haar uit de huiszetting leidde tot grote demonstraties in de Spaanse hoofdstad. Ze woonde al zeker 70 jaar in haar appartement dat ze eigenlijk van haar ouders heeft overgenomen. Mm-hmm. En zij heeft een fysieke beperking. Ze betaalde €500 huur per maand, maar de nieuwe eigenaar, want het hele appartementencomplex is overgekocht door een grote geldwolf. En die kon dat door een maas in de wet verhogen naar €2650.
0: Dat kan toch niet?
1: Nou ja, een pensioen van €1350.
0: Nee.
1: Dan had ze dus in de min moeten leven de rest van haar leven. Nou, dat is natuurlijk heftig. En het vrouwtje is 70 jaar oud. Het is niet alsof ze er een krantenwijkje bij kan nemen. Abascal's advocaat Beatrice Duro, die vertelde op een persconferentie gisteravond dat de verhuurder uit goede wil heeft besloten dat haar cliënt in het appartement mag blijven wonen.
0: Ja, slechte publiciteit bedoel je.
1: Ja, dat is. Er ligt nu een nieuw huurcontract op tafel waarin staat dat de huur de komende 8 jaar zo goed als hetzelfde blijft, met een klein beetje inflatiecorrectie zoals wat ze eerst betaalde. Ze moet het contract nog ondertekenen. Ze werd na de uithuiszetting, want ze hebben haar gewoon opgepakt en een tasje laten maken en let's go.
0: Echt belachelijk.
1: En toen is ze naar het ziekenhuis gebracht om behandeld te worden voor uitputting en stress. Nou ja, ze zegt, ik zal het nieuwe contract ondertekenen als ik me beter voel. Zou er lang mee wachten, Marie-Carmen,
0: nou,
1: als ik jou was.
0: 8 jaar vind ik ook eigenlijk net kort.
1: Ja.
0: Ik bedoel, geef het dan 15 jaar, weet je? Hoe lang gaat ze nog leven? Laten we eerlijk wezen.
1: Nou ja, de uithuiszetting leidde dus tot grote demonstraties in Spanje en werd een symbool voor de wooncrisis in het land. Goh, zouden ze er daar ook een hebben?
0: Nou,
1: ja, zeker. In het centrum van Madrid zetten demonstranten een tentenkamp op uit protest. En ze eisten betere bescherming voor huurders. En ook gingen er afgelopen zaterdag 10.000 mensen de straat op.
0: Jeetje.
1: Ja, de Spaanse premier Pedro Sánchez zei dat het kabinet vandaag bijeenkomt om een pakket maatregelen goed te keuren die de huurders moeten helpen. Wat daar dan precies in staat, dat weet nog niemand. Nou, ik ben in ieder geval heel erg blij voor onze Marie-Carmen.
0: Nou, dat ze in ieder geval weer lekker naar huis kan.
1: Ja, toch?

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdagochtend is het druk op de weg. De meeste files staan in Zuid-Holland, Gelderland en in Noord-Brabant. Bijzonderheden op een rijtje op de A15 Rotterdam richting Europoort. Dat 7 kilometer file tussen Afrit Brielen en de Suurhofbrug. Een kwartier vertraging door de problemen aan het wegdek. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen zorgt een kapotte vrachtwagen voor 8 kilometer file tussen knooppunt Markizaat en Afrit Ierseke. 25 minuten vertraging. En 34 Emmen richting Zuid-Laren door werkzaamheden op een regionale weg. Tussen de Borgen en de N33, 5 kilometer file. De N211, hoek van Holland-Den Haag-Zuid, door een ongeluk. Een half uur vertraging tussen Wateringen-Noord en Wateringse Veld. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio voor de Randstad. Dit is Girl Power.

0: Wat een lekker stukje ochtendgymnastiek. Dat is natuurlijk ook een beetje een raar taalding. Stukje ochtendgymnastiek.
1: Die moeten we erin zetten trouwens, van Telekids.
0: Ja?
1: Ochtendgymnastiek, fanatiek.
0: Oh, dear. Ja, voor de mensen thuis die niet hebben kunnen meekijken. Dat kan je trouwens via Twitch en ook via de Girl Power Radio app. Wij hebben geprobeerd om Jump ook maar echt daad bij woord te voegen.
1: Jumping jacks. Ik heb burpees gedaan. Ik haat burpees.
0: Bij mij schoot het gewoon meteen in mijn linkerheup en in mijn ego.
1: Goed excuus.
0: Dus ik dacht, ik doe het niet. En toen kwamen we er ook achter dat er een enig lengteverschil is tussen Helien en mij.
1: Ja, dus jij hebt nu een hernia.
0: Ja, ik heb een hernia en jij bent lekker fit. Nou, dat is op zich qua leeftijd ook prima. Prima. Het is tijd, lieve Helien, voor de originele.
1: Oeh, wat heb je voor mij in petto?
0: Nou, ik ga het eerst even uitleggen aan onze argeloze luisteraar. De originele is een rubriek waarin wij een liedje waarvan jij denkt waarschijnlijk... Dat ken ik. En waarvan je vermoedt dat degene... de versie die jij kent, het origineel is. De originele. Dat gaan we even ontkrachten.
1: Oh.
0: Ontkrachten. En ik ga je nu meenemen naar een hitje, als ik het zeg. I love rock and roll.
1: Dan zeg ik Britney Spears.
0: Oeh. Nou, dan moeten we wel nog verder terug in de... maar ik snap dat. Ik begrijp dat jij Britney Spears zegt. Want die heeft er uiteraard ook een lekker hitje mee gescoord.
1: Echt een hitje mee gescoord.
0: Maar tante Britney was niet de eerste die er een hitje mee scoorde.
1: Nee.
0: Degene die daarvoor ermee scoorde was Joan Jett. En ja, het nummer klinkt eigenlijk... alsof ze het zelf heeft geschreven, alsof het bij haar past. De rauwheid van haar stem, nou ja, enzovoort. Helemaal fantastotisch.
1: Het is wel echt een anthem.
0: Zeker. En ja. Vervelend voor Joan ook. Op het moment dat mensen een soort van eerbetoon aan haar geven... komt altijd dit nummer voorbij. Maar ze heeft het helemaal niet zelf geschreven.
1: Oh nee, ze heeft het gewoon niet zelf gemaakt.
0: Nou zeker. Het is namelijk geschreven voor The Arrows. Een inmiddels ter ziele gegaane glam rock band. En die brachten het nummer uit in 1975. Joan Jett zag The Arrows in 1976 op televisie. Toen zij met The Runaways in Engeland was.
1: En die dacht, oh, laat ik even met hun succes ervan doorgaan.
0: Ja, dat dacht ze.
1: Zo.
0: Ja, en uiteindelijk heeft zij het opgenomen in 1981 met The Blackhearts.
1: En die dacht, ik kan dat beter.
0: En heel eerlijk, ik denk dat het ook wel waar is.
1: Ja, denk je? Ja? Ik ken die eerste versie dus niet. Ik ken
0: ik
1: alleen
0: ga eens even
1: haar.
0: Kijken of ik een fragmentootje kan laten horen. Ik moet eerst even mijn leesbril op. Want zoals jullie begrijpen... Ik ben heel blij dat jij even mij helpt hier.
1: Ja, nee, zo doe je dat.
0: Nee, ik heb helaas kan ik geen fragmentje laten horen.
1: Dan ga ik hem lekker thuis luisteren. Jongens, doen jullie dat thuis ook?
0: De Arrows. Of je luistert lekker naar de Britney Spears versie.
1: Ook leuk.
0: Maar we gaan nu luisteren naar dat nummer dat een hit werd.

0: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Wat is het nutteloze feitje van vandaag?
2: Ja, ik heb een leuke gevonden. Namelijk dat alpaca's alleen maar bevallen als de zon schijnt.
1: Wat?
2: Ja, dat is dus blijkbaar... Ja,
1: maar even serieus, als je moet, dan moet je. Als zwanger, hoogzwanger wezen zijnde, toch?
2: Ja, dat zou je denken. Maar deze beesten die kunnen het dus uitstellen. Want hun tong is blijkbaar te kort om hun jongen droog te likken. Dus zij wachten op het perfecte weer tot ze kunnen bevallen.
1: Hou op met mij.
2: Dit is echt waar. Dit is echt waar. Ze bevallen veelal tussen 8 uur 's ochtends en 2 uur 's middags.

0: Je hoorde uiteraard Fletcher met Sucker Punch. En zij zingt ons zo goed als naar het einde van het eerste uur vallen en opstaan. Yay! Wat een mooi Doppler-effect deed jij in je eentje.
1: Ja, dat kan ik heel goed.
0: Ja, dat blijkt inderdaad. Zometeen heb ik natuurlijk nog een lekker liedje voor je klaarstaan. En daarna is het tijd voor het journaal en de situatie op de weg. En dan starten we het tweede uur direct met de powerplaat van deze week. En die is vorige week door jullie naar de nummer 1 gestemd. Ik zou willen zeggen, zeer overtuigend. Maar dat is niet helemaal waar. Er zat maar een heel klein beetje verschil tussen de nummer 1 en de nummer 2.
1: Oh, jongens.
0: Maar ze hebben toch gewonnen. Anderson .Paak en Corday met A Good Day. En ja, je gaat daar heel veel van herkennen van andere liedjes. Maar dat maakt het niet verkeerd. Het is een heel lekker nummer om mee wakker te worden.
1: Zeker weten.
0: En dat betekent ook dat we 3 nieuwe kanshebbers hebben om powerplaat te worden van volgende week. Voor de oplettende luisteraar, gisteren hebben we al bekendgemaakt wie dat zijn. Maar was je er niet bij om whatever reason, gaan we dat vandaag nog een keertje doen. En dan gaan we je ook uitleggen hoe je kunt stemmen op die powerplaten. Daarnaast hebben we ook nog eens een keer muzieknieuws. En een bijzonder sterke concertweek met onder andere Anastasia.
1: Nee.
0: Ja.
1: Oh.
0: Alison Moyet. Hallo, Yazoo, lang geleden. Janne Schra en Bente. En in het laatste uur de streamingkoningin van vorige week. En een autodief met een zeer verrassende eindbestemming. Ja. Maar nu eerst nog een stukje, want ik zit helemaal in de stukjes. Muziek. En dit keer van Kraak en Smaak, die erom vragen of je ze even wil knijpen. Kan je even knijpen?
1: Ik knijp.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 24-jarige Amsterdammer is deze maand opgepakt in een onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, die verantwoordelijk wordt gehouden voor hacks bij Canvas, Odido, Pornhub, Salesforce en Ticketmaster. De verdachte, vermoedelijk Pepijn van der S, wordt vandaag voorgeleid in Rotterdam. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 4 jaar celstraf voor hacken en afpersen. OpenAI lanceert het AI-model GPT 6.1 Astra niet op het geplande moment begin oktober vanwege veiligheidszorgen. Saatchi Jain, verantwoordelijk voor veiligheid bij OpenAI, bevestigde tegenover CNBC dat het model niet voldoet aan vereisten rondom grenzen, bevoegdheden en transparante terugkoppeling naar gebruikers over uitgevoerd werk. De opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap van de Universiteit van Amsterdam verbood dit academiejaar laptops, telefoons en tablets tijdens colleges om concentratie te bevorderen. Volgens hoofddocent Cyrilijn Evertsen was 60-80% van de studenten afgeleid. Emeritus hoogleraar Paul Kirschner onderschrijft het verbod omdat handmatig notities maken informatieverwerking bevordert. Trump zei maandag tegen verslaggevers in het Oval Office dat hij een handelsakkoord met Canada verwacht, omdat Canada dat zelf wil. De twee landen liggen in een handelsoorlog waarbij de VS importheffingen van 50% invoerde op honderden Canadese producten. Canada vergelde dit met heffingen van 15, 25 en 50% op Amerikaans staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Dus de drukke spits op de A7 Duitse grens richting Groningen zorgt bijvoorbeeld een kapotte auto voor een half uur vertraging tussen Zuidbroek en afrit Westerbroek. 7 kilometer file. A58 Breda richting Eindhoven. Bergingswerkzaamheden tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. 6 kilometer file. 20 minuten erbij. Een kapotte vrachtwagen wordt opgeruimd op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen knooppunt Markizaat en afrit Ierseke 10 kilometer file, meer dan een half uur erbij. En 211 Hoek van Holland richting Den Haag door lokale werkzaamheden bij Den Haag Wateringseveld een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio.

0: Ja, dat was Andy.
1: Mijn Andy.
0: Nee ja, jongens, dat is gewoon de powerplaat van deze week. En echt wel verdiend. Maar, lieve luisteraars en kijkers thuis op de Twitch. Hebben jullie ook zin in nieuwe kanshebbers? Yay! Want we hebben er nog eentje. We hebben drie zelfs. Drie kanshebbers. We hebben namelijk Dansetaria After Hours van Madonna en Charlie XCX. Dit is dus blijkbaar een remix van haar Confessions second album. Waarin het nummer dus al was uitgebracht, maar dus een beetje meh deed. En toen hebben we Madonna en Charlie XCX elkaar leren kennen op een feestje waar ze lekker achter de DJ-booth stonden. En daar ontstond een hele mooie samenwerking voor deze remix. Dus bij deze Dansetaria After Hours. You wanna

0: Madonna en Charlie, de Jason Derulo van de popdisco. Ja. Madonna en Charlie. Waarom moet je het steeds zeggen? Nou ja, hoewel. Ik ben Rea en jij bent...
1: Helene!
0: Wij kunnen dit ook. Welkom terug. Je luistert nog steeds naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. We zitten midden in het nieuwe powerplatengeweld. Ja. Zojuist heb jij iedereen warm gemaakt voor Madonna en Charlie. Madonna en Charlie. Dan ga ik naar de volgende samenwerkers.
1: Doe maar.
0: En dat zijn John Legend en Pharrell.
1: Legend
0: en Pharrell. Ja, het is bijzonder.
1: Ze zitten wel keihard op die nostalgietrein, hè?
0: Zeker weten. Ja, want John Legend gaat ook met dit nummer terug naar zijn allereerste succes, Ordinary People.
1: We're just ordinary people.
0: Je ziet hem ook in de videoclip bij dit nummer weer achter een piano, achter een vleugel zitten.
1: Oh, ja.
0: Mooie zwart-wit beelden. Maar dit keer zijn de zwart-wit beelden op de achtergrond beelden uit The Project. Oftewel, sociale woningbouw in Amerika. En over hoe ongelooflijk groot het verschil nog steeds is tussen de John Legends van deze wereld.
1: Ja, misschien nog wel groter geworden de afgelopen jaren.
0: Ja, precies. Die 1% is bijna een 2% aan het zijn. Of misschien zelfs wel 10%. Ja, precies. En hij wil ook aandacht vragen voor achterstandswijken, mensen die daar wonen. En er gaat volgens mij zelfs een gedeelte van de opbrengst richting een goed doel. Maar hij heeft Pharrell in de arm genomen om het hele album waar dit vandaan komt. Want het is zijn, dan moet ik niet jokken, Ugste, ik zeg even, het getal ben ik even kwijt. Maar het is zijn zoveelste studioalbum. Ik wil zeggen 8 of 6. 6 of 8. 1 van de 2.
1: Veel.
0: Zijn veelste studioalbum. En het is helemaal geproduceerd door Pharrell.
1: Oh, nou, dan wordt het sowieso top.
0: Snap je? Dat hoor je inderdaad wel. En toch vraag ik me af of dit het beste nummer is van die hele plaat. Let's go for Fireflies.
1: Ja,

0: Ja.
1: Ja, ik vind er wel dingetjes van. Laten we even voorop stellen dat de productie goed is. John Legend, topgozer.
0: Ik vind zijn tekst vooral dat ik denk, ja, maar goed, hoeveel mensen gaan die tekst eruit filteren?
1: Ja, de meeste mensen luisteren sowieso de eerste 10 keer niet naar een tekst.
0: Nee.
1: Dat is gewoon een feit. Dus dat is jammer. Ik vind de ik weet niet. Ik had andere keuzes gemaakt in het arrangement. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja.
1: Ik denk dat ik voor Anderson Paak had gekozen als producer.
0: Ja, maar dan had hij 2 keer achter elkaar powerplaat geweest. En dat kan natuurlijk niet.
1: Ja, dat kan natuurlijk niet. Verschil moet daar wezen. Nee, maar Johnny is natuurlijk wel Johnny legende.
0: Is niet voor niets een legende.
1: Legende.
0: Ja, precies. Is niet voor niets een legende. Ik ga je meenemen naar een legende in wording.
1: Ja. Deze dame.
0: Amazone.
1: Volgens mij heb ik haar dus een keertje live gezien. Maar ik weet het dus niet zeker.
0: En wat dus echt heel tof is, ze heet echt zo.
1: Dan zou het best kunnen dat ik haar heb gezien.
0: Ja. Is van Nederlands-Surinaamse bodem. En haar inzending heet Mi no Sabi. Wat Sranantogo is voor... Ik weet het niet.
1: Ik heb wel een idee.
0: Ja, jij hebt wel een idee.
1: Zullen we haar uitnodigen voor de living room sessions?
0: Oh... Lini.
1: Dit is echt een heel goed idee, hè?
0: Ja, dit is...
1: Maar dan moet ze wel eerst even powerplaat worden.
0: Ja, precies. En ik denk dat ze een hele goede kanshebber is. Ik had heel eerlijk nog nooit een nummer van haar gehoord. Ik heb wel even mij verdiept in haar. Ze zingt over belangrijke onderwerpen. Zoals er is vrouwenrechten, maar ook uiteraard de diaspora. Ze zegt dat ze diaspora R&B maakt. Vindt fantastisch. Ze is politiek geëngageerd zonder belerend te worden. En dat is een kunst op zich. Mi no Sabi, nou volgens mij weet zij een heleboel wel. De derde en laatste kanshebber voor volgende week.

0: wist dat ik niet mag stemmen. Maar als dat mocht, dan wist ik het wel.
1: Ja, ik vind het ook wel een lekker nummertie.
0: Lekker nummertie.
1: Lekker met die billen. Blablabla.
0: Ja, en tegelijkertijd gewoon mooi betekenisvol.
1: Goed gezongen.
0: Ik kan me ook voorstellen dat jij als luisteraar zegt... jongens, ik heb een heel andere keuze. En jullie gaan erover. Jullie mogen stemmen. En dat doe je via de Girl Power Radio website. www.girlpowerradio.nl. Had je niet verwacht, hè, die URL. Of via de gratis te downloaden Girl Power Radio app. Die kun je vinden in elke app store. Kost je geen cent. Zelfs niet eens je persoonlijke gegevens. Maar is gewoon gratis. Daar hoor je 24/7 de lekkerste muziek. Kun je meedoen aan prachtige winacties. Maar je kunt daarin dus ook stemmen. Ja. Op jouw favoriet. En morgen, dat is woensdag, vanaf 1:10 kun je ook stemmen in de Girl Power Radio Insta Stories.
1: Yay! Vanaf 11:12, toch?
0: Nee, vanaf 1:10 al.
1: Oh,
0: want
1: echt?
0: Ik ga er tegenwoordig over.
1: Jij gaat er tegenwoordig over. Dus, nou, dus vanaf 1:10, jongens, kunnen jullie lekker onze stories...
0: Lekker.
1: Klikken.
0: Hè? Ja.
1: Pliep.
0: Het is tijd voor de Zin in een plaat.
1: Ja, ik heb een nieuwe guilty pleasure.
0: Oh.
1: Ja, nou, zoals jullie wel weten, ik ben zangdocent natuurlijk. En ik geef alle leeftijden les. Dus soms krijg ik ook kinderen die met dingen als Roxy Dekker komen.
0: Of K3.
1: Of K3. Nee, K3 heb ik nog niet gehad. Gelukkig.
0: Dan vinden ze een andere muziekjuf, denk ik.
1: Ja, dat is, daar hebben ze mij niet voor nodig. Maar een van die meiden die vaak voorbij komt in mijn lessen is Hannah May.
0: Ja.
1: En ik hou echt niet van Nederlandstalige muziek. Maar Hannah May is, ik weet niet, ze raakt mij. Ja, ze hangt
0: ik
1: achter
0: even,
1: je.
0: Ik
1: ze
0: ga
1: hangt
0: even achter zwaaien je. Voor de mensen. Ja, ze ja, zie je net,
1: ziet
0: niet,
1: net
0: maar
1: niet. Maar
0: ze heeft haar handtekening zelfs erop gezet.
1: Ja, nee. Dus ik ben secret fan van haar. Niet aan de rest van de wereld vertellen.
0: Nee, ook niet aan de kindertjes die daarmee aankomen.
1: Maar goed, dus ik heb een nieuwe guilty pleasure, Hannah May. En ik heb Wat wil je van mij meegenomen van Meteor en Hannah May.
0: Och, ja.
1: Echt een lekker ochtend. Wat wil je? Ik ben boos.
0: Lekker ochtend. Oké.
1: Alles eruit.
0: Als jij even je frustraties eruit zingt, dan gaan wij gewoon luisteren naar de versie van Hannah May en Meteor. Wat wil je van mij?

0: stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Hoogtepunt van de ochtendspits is achter de rug. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging. Op dit moment niet al te veel bijzonderheden. Op de A7 Duitse grens richting Groningen staat 9 kilometer file tussen Zuidbroek en afrit Westerbroek. De vertraging is bijna 20 minuten. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer file. Vertraging van een kwartier. Op de A58 Bergen-op-Zoom Vlissingen bij afrit Kruiningen nog maar 4 kilometer file. En 211 Hoek van Holland richting Den Haag tussen Wateringen Noord en Wateringse Veld. 4 kilometer stilstaat verkeer door werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je hoorde Lucas Graham met Mama Said. En Mama Helene says, wat is het muzieknieuws vandaag?
1: Ja, want Benny Sings komt met een nieuw album. En ik weet niet of jullie Benny Sings een beetje kennen, maar hij staat een beetje bekend om zijn feel-good muziek. En hij is heel erg bekend in Japan.
0: Is hij van origine Japonees?
1: Nee, hij is Amsterdammer. Hij woont gewoon lekker in Amsterdam Centrum. Maar hij is dus zo populair in Japan dat hij daar niet rustig over straat kan. En hier is hij bijna onbekend.
0: Niemand weet wie het is. Staat hij gewoon in de Albert Heijn naast je, denk je, wie is die man?
1: Ja, is echt geweldig. Maar goed, dus hij maakt een beetje feel-good muziek. Maar, dan zal je nog verbazen, de teksten die kunnen een beetje snijden in het feel-good gevoel.
0: Ja,
1: zijn nieuwe album is een dedication, of nou eigenlijk meer een ode aan zijn drie jonge kinderen. Dus hij heeft lekker daarmee bezig geweest. En in ander muzieknieuws.
0: Muzieknieuws?
1: De Het Boas. Ja, vraag me niet. Goldband.
0: Ja.
1: Een van de zangers van Goldband gaat solo. En die heeft vandaag zijn eerste... Deze week zijn eerste single uitgebracht. Het heet Maskers. En is een downtempo indie R&B tune. Met barstende tranen.
0: Wat?
1: Ja.
0: Ik... Wat?
1: Het De Boas gaat dus solo.
0: Okay.
1: En het is dus niet zo dat Goldband nu uit elkaar gaat. En weer stucadoors worden. Maar hij heeft gewoon eventjes een uitspatting naar.
0: Oké.
1: Okay. Ja, nou dat zou kunnen.
0: En wie weet staat Het Boas volgend jaar dan op de Buma NL Awards. Die vonden namelijk gisteren plaats.
1: Oh ja.
0: En daar is een hele zooi zwik prijzen uitgereikt. Ze werden in poppodium 013 in Tilburg was het feestje. Het visje. En de nominaties binnen deze uitreiking worden bepaald op basis van verkoop, download en streamingcijfers.
1: Oké, dus dat wordt helemaal kut. Sorry.
0: Het is download dinsdag. Dus ik ga straks ook iets vertellen over de meest gedownloade vrouw van vorige week.
1: Oh,
0: maar...
1: Ja.
0: We hebben de Industrie Award. Die ging dit jaar naar Radio NL-directeur Nico Silvius.
1: Okay.
0: Hij kreeg de prijs voor zijn inzet voor het Nederlands talig repertoire. Ik denk het is weinig fantasievol, maar vooruit.
1: Ja, maar er was een tijd, en dan heb ik het over 15 à 20 jaar geleden, dat de Nederlandstalige muziek dus heel slecht ging.
0: Ja.
1: Dat we eigenlijk alleen maar Amerikaanse en Engelse muziek luisterden. Dus in die zin snap ik dat we iets weer...
0: Er heb wel wat gebeurd, dat is waar. Er werd ook voor het eerst dit jaar een René Karst Award uitgereikt.
1: Oeh.
0: Vernoemd naar de zanger en liedjeschrijver die eind 2025 overleed.
1: Krijg je dan een bril en een baard?
0: Ja, ik denk voor de mensen die niet weten wie René Karst was. Kun jij daar even iets over vertellen?
1: Ja, hij was toch een tukker?
0: Dat was zeker een tukker.
1: Hij was een tukker en hij was een hele leuke tukkerszanger. Nou ja,
0: hij maakte hele leuke dialectliedjes.
1: Wel hele leuke liedjes, ja klopt.
0: Nou. Zijn de prijs die naar hem is vernoemd, die is uitgereikt aan Justin, niet te verwarren met Justin. Justin de Wild.
1: Justin.
0: En zijn schrijversteam. Ik weet niet hoeveel mensen daarin zitten, maar het is een team.
1: Checken?
0: Kunnen
1: even,
0: er ook twee zijn.
1: Credits.
0: En die kregen de prijs voor het nummer Cheerio.
1: Drie
0: min de tien. Thomas Karst, de zoon van de zanger, die reikte de prijs uit. Ja. Het werd allemaal aan elkaar gepraat door Roxanne Hazes. Dat vind ik dan wel grappig.
1: Oh, leuk.
0: Maar er was een ongelofelijke prijzenknaller. Namelijk succesvolste single. Succesvolste kroeghit. Ja. Ging, die dubbele prijs, ging naar...
1: Justin?
0: Samuel Welten.
1: Oh.
0: Ja. En dan denk jij...
1: Maar wie is dat?
0: Ja, dat snap ik dat jij dat niet weet. Nou, wie dat is de jongen die dit liedje maakte. En het gaat ook over dit liedje.

0: Ja, nou, dit was jouw eerste kennismaking.
1: Ja, mijn flabbers are kind of gasted en mijn oren die flapperen.
0: Ik moet ergens, vind ik het wel grappig dat het hier over een sugar mommy gaat.
1: Ja, ja,
0: toch
1: is
0: wel.
1: Het, is het ook
0: een beetje.
1: Het is ook wel een heel grappig liedje, alleen het had wel, het had voor mij nog grappiger gekund.
0: Ja, gewoon het door is... niet uit te voeren. Oh nee, wacht.
1: Nee,
0: ja,
1: nee. Kijk, dit soort dingen moet je uitmelken. Mm. Weet je, nu is het een heel serieus liedje met een niet zo serieuze tekst. Mm. Maar eigenlijk hadden ze het gewoon...
0: Dit had carnavalsknaller moeten worden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dit is een carnavalshit. Ja, precies.
0: Ja. Met bijpassende TikTok-dans.
1: En dan ook dat Noord-Hollands / Zuid-Holland accent gemixt.
0: Maserati.
1: Maar wel met z'n nat.
0: Ja, is heel bijzonder. Ik denk dat hij... Het heeft gewoon een kleine identiteitscrisis.
1: Nou, hij kan in ieder geval mooi zingen.
0: Nou. Oké. Okay. Ik denk dat het tijd is voor andere muziek. Ik weet niet of dat beter is.
1: Graag.
0: En daarna komen we bij je terug met... Wie is er te zien deze week? De Uitagenda! Yeah.

0: Ik weet niet wat. Hij zegt de hele tijd: baby, you sent me, maar hij maakt zijn zin niet af. Wat stuurt ze? Nee, ik weet wel wat het betekent hoor. Ik vond het gewoon leuk.
1: Nou, ik kreeg dus het. You know this.
0: Much is true. Heerlijk nummer. Nou, goed. We zijn weer terug, lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en naast mij zit...
1: Hilly!
0: Yay! En wij gaan met jou de uitagenda doornemen.
1: Ja.
0: September gaat eruit met echt een dikke concertweek.
1: Nou, ik zie het.
0: En ik ga je vertellen wat je kunt zien vanaf vandaag tot en met zondag. Vandaag staat in AFAS Live... Ja, hallo.
1: Niemand minder dan...
0: Anastasia. Ik weet dat toen zij net opkwam... Er was wat controverse over haar. Want zij wilde namelijk serieus genomen worden. Mm-hmm. En gaf af op popsterretjes. Mm-hmm. En dat wilde nog wel eens het journaaien tegen... Ja, dat vonden ze niet leuk.
1: Nee.
0: Overigens wat ook... zij heeft de ziekte van Crohn.
1: Ja, klopt.
0: En heeft... Dat is
1: echt niet makkelijk gehad.
0: Nee, echt niet. Nee. En ze staat dus nog steeds.
1: Ja, en ze heeft kanker gehad.
0: Ja,

0: Was, op leeftijd van mijn moeder, inderdaad. Heel gezellig. Ja, nee, dit klopt.
1: Nou, dan ben ik wel heel benieuwd. Het zal vast wel een legendarisch concert worden.
0: Dat denk ik ook. En als je het toch wat kleiner wilt vanavond, dan kun je naar de Tolhuistuin en naar Agnes Nunes.
1: Oh, dat is echt intiem.
0: Intiem. Ja, zeker leuk. Morgen, Janne Schra in Doornroosje, Nijmegen. Nina Lin met Flat Mountain in het Rozenknopje in Eindhoven.
1: Ja, Nina Lin is zeker de moeite waard, jongens. Die was ook een keer bij de Living Room Sessions.
0: Ja, en luister nou, het Rozenknopje, dat is toch fantastisch?
1: Ja, geweldig.
0: Ik wil alleen al gewoon voor de naam van de venue naar de venue.
1: Nou, Nina Lin is ook echt een leuke meid, dus ga naar het Rozenknopje in Eindhoven.
0: Vet. En dan hebben we donderdag Kate Clover in het Paard.
1: Oh.
0: En in de Nieuwe Noor in Heerlen. Tegenwoordig ook de plek waar ik metal yoga mag geven.
1: Oh, echt?
0: Ja. Daar speelt Donna's Hot Stuff.
1: Hot.
0: En dat is een mooie Donna Summer coverband. Vet gaaf. Vrijdag, hou je vast.
1: Ik
0: Republica
1: vast.
0: In Rotown.
1: Niet.
0: Jawel.
1: Wow, dat is lang geleden.
0: Snap je? Als mensen denken, Republica.
1: Dat is toch die rock met
0: een band? Nou, let op. Nee. Dit is vrouw.
1: Ja,
0: let
1: wacht
0: op.
1: Even.
0: Hier, dit. Even kijken. Ze moet wel even mee met mij. Deze vriendin.
1: Even.
0: Ik ga even meedoen.
1: Oh, wat vet.
0: Ja.
1: In Rotown? Gaan we daarheen, Ray?
0: Ja, ik denk dat we gewoon moeten gaan vrijdag.
1: Gaan we dat doen? Ik ga even mailen.
0: Ja, we gaan even mailen of we binnen mogen.
1: Ja.
0: Als je in Almere woont, dan ga je naar Boney Macaroni. Stink 182.
1: Ja.
0: Die speelt in De Viek in De Meester. Nou, geen idee waar het
1: nee,
0: is.
1: Nee, niet De Viek. De Meester is gewoon de zaal in Almere.
0: Ah, en Viek. Oh, samen met Viek en Stink 182.
1: Ja, dus
0: en dat is een Blink 182 coverband.
1: Blijkbaar ook coverbands, ja.
0: Zaterdag.
1: Jeetje, wat veel.
0: Is er een hoop gaande. Dan hebben we Ellen ten Damme. Die speelt Medusa in De Amer in Amen.
1: Oh, leuk.
0: En My Ugly Clementine staat in Paradiso. En wat ik toch ook wel even wil zeggen voor de mensen die van het wat hardere werk houden. Zaterdag is ook Spirit Box in de AFAS. En met Courtney LaPlante. En de mensen die vaak naar Moshkult luisteren weten precies wie dat is. En damn, dat is vet. Zondag houdt het niet op, niet vanzelf. Want we hebben Bente in het Haarlem Vinyl Festival in Vil. Cato van Dijk en Anton Goudsmit staan in de Bimhuis.
1: Oh, vet!
0: Maar nog vetter.
1: Ja.
0: In Annabel, Rotterdam.
1: Is natuurlijk weer Helene's Living Room Sessions. En ik heb dit keer Zoetwater. Die komt redelijk vaak voorbij. Want ik ben echt fan van deze jongens. Maar ook een fan van mij.
0: Huh?
1: Namelijk Alberto Zaraga. Hij volgt mij echt al een flinke tijd. Echt al, denk ik, 5-6 jaar of zo. En is dus fan van mij. Dus ik dacht, weet je wat? Ik boek hem gewoon. Vind ik leuk.
0: Ik ben heel benieuwd. Hij is eigenlijk, en hij is goed.
1: En Mexicaans.
0: We hebben natuurlijk wel even geluisterd.
1: Ja. Ja, prachtig.
0: En daar kunnen mensen naartoe. Waar moeten ze zich melden? Hoe werkt dit precies?
1: Ik heb linkjes in de bio's van zowel onze Insta volgens mij als mijn eigen Instagram. Dus mag je gewoon lekker opzoeken naar Helene Music. Dat ben ik. Of naar Helene's Living Room Session. Dan kom je daar ook. Kaartjes zijn €9,50. Dat is inclusief alle
0: fees
1: extra's
0: en extra ellende erbij.
1: Het is van 3 tot 5. Dus je bent ook nog gewoon lekker op tijd thuis voor het avondeten.
0: En je kan ook gewoon lekker een kopje thee erbij drinken.
1: Mag ook.
0: Nou,
1: ja, dus.
0: Ik zou zeggen, het is een heerlijke line-up. En we gaan beginnen met het concert dat wij vanavond gaan missen, maar waar we stiekem wel bij hadden willen zijn.
1: Ja, Anastasia.
0: Daar is ze.
1: Ja.
0: En dat zeg ik dan wel. Ja, maar,
1: hallo.
0: Hallo, hier is ze wel. Ja, ze moest toch even naar het toilet, je weet toch.

0: jongens. Wat een rollercoaster ride is deze vrouw.
1: Heerlijk. Blijft leuk.
0: Ja, toch? En met Anastasia komen wij alweer aan het einde van het tweede uur vallen en opstaan.
1: Joh, gaat zo snel.
0: De tijd vliegt.
1: De tijd vliegt.
0: Hartstikke hard. Maar niet getreurd, lieve luisteraars. Want zometeen is er het derde uur vallen en opstaan voor jullie. Daarin hebben wij het Download Dinsdag. Oftewel de meest gestreamde vrouw van vorige week. En ik ga je vertellen, ik heb een top 5.
1: Top 5 zelfs. Ja. Wow.
0: We hebben Deborah's sportnieuws, uiteraard. En een man die een auto stal om vervolgens rechtstreeks naar zijn afspraak met justitie te rijden. Is dat praktisch? Ja. Is dat slim? Daar gaan we het nog even over hebben. En het is ook het uur waarin jullie je verzoekjes kwijt kunnen.
1: Ja, hit us up.
0: Hoe doen ze dat?
1: Jullie kunnen sowieso appen.
0: Naar 0634606464.
1: Via Twitch kan je gewoon een chatberichtje sturen.
0: Zeker weten. En via de website kun je klikken op het WhatsApp-icoontje. Kun je het daar achterlaten. En in de app geldt hetzelfde.
1: Ja, dat is eigenlijk heel makkelijk.
0: Is één regeltje. Ik heb één kleine maar. Liever geen panfluit. Dus het volledige werk van Zamfir? Nee. Shakira? Soms. Maar meestal niet. Nou.
1: Oké. Nou, ik heb geen eisen.
0: Dat is tamelijk zalig.
1: Ja.
0: Ja, nou dan gaan we gewoon het hele uur samen wel wel ten draaien.
1: Nee, ik laat me verrassen. Is goed. Nee,
0: laat jij je verrassen met dubbel R of?
1: Verrassen dubbel R dubbel S.
0: Heel goed, heel goed. We hebben nog een gezellig liedje dat heet Bitches. Waarschijnlijk gaat het over ons. Van Tove Lo en daarna het journaal. Dan komen we bij je terug met het derde en laatste uur vallen en op.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Voor de kust van Puerto Rico kapseisde een boot met ongeveer 60 opvarenden, waarbij zeker 2 mensen omkwamen en 40 anderen werden gered. De reddingsoperatie is nog gaande. De boot sloeg om na een vechtpartij met een kapmes. De drenkelingen dreven meer dan 12 uur bij het onbewoonde eiland Mona. Staatssecretaris Judith Thiele noemt het schrikbarend dat 15,8% van de Nederlanders het gerechtvaardigd vindt dat een man zijn vrouw slaat. Onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg toont een dalende trend. Nederland zakte op de wereldranglijst emancipatie van plek 28 naar plek 46. Een 24-jarige Amsterdammer is deze maand opgepakt in een onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, die verantwoordelijk wordt gehouden voor hacks bij Canvas, Odido, Pornhub, Salesforce en Ticketmaster. De verdachte, vermoedelijk Pepijn van der S, wordt vandaag voorgeleid in Rotterdam. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 4 jaar celstraf voor hacken en afpersen. OpenAI lanceert het AI-model GPT-6.1 Astra niet op het geplande moment begin oktober vanwege veiligheidszorgen. Saatchi Jain, verantwoordelijk voor veiligheid bij OpenAI, bevestigde tegenover CNBC dat het model niet voldoet aan vereisten rondom grenzen, bevoegdheden en transparante terugkoppeling naar gebruikers over uitgevoerd werk. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Hoogtepunt van de ochtendspits is achter de rug. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging op dit moment. Niet al te veel bijzonderheden. Op de A7 Duitse grens richting Groningen staat 9 kilometer file tussen Zuidbroek en afrit Westerbroek. De vertraging is bijna 20 minuten. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer file. Vertraging van een kwartier. Op de A58 Bergen-op-Zoom Vlissingen bij afrit Kruiningen nog maar 4 kilometer file. En 211 Hoek van Holland richting Den Haag tussen Wateringen Noord en Wateringse Veld. 4 kilometer stilstaat verkeer door werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Je luistert naar
4: Vallen en Opstaan.
3: De soundtrack of your morning.

0: Je hoorde This Girl van Kangs en Cooking on Three Burners. Niet één en niet twee, maar drie gaspitjes. Ja.
1: Drie gaspitjes?
0: Ja.
1: Waarom niet vijf?
0: Een hele grote pan, denk ik.
1: Oh ja.
0: Ik weet het ook niet. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Welkom terug bij ons. Het is het derde en laatste uur waarin we nog een hele hoop gezelligs voor je klaar hebben staan.
1: Woehoe!
0: Je hoort de woehoe van Eileen en je hoort de oh-oh van mij. Want het is tijd om ons te buigen over de download dinsdag. Oftewel de meest gestreamde vrouw van week 40.
1: Ja, ik heb een vermoeden natuurlijk, maar...
0: Ja. Luister aan Hava. Ik heb een top 5 voor je.
1: Oh.
0: En we beginnen met de nummer 5.
1: Ja.
0: Ondanks dat ze al een tijd geen nieuw album heeft uitgebracht, blijft haar volledige catalogus ongekend populair met meer dan 110 miljoen maandelijkse luisteraars.
1: Ik denk dat dat Taylor Swift is.
0: Nee.
1: Nee?
0: Het is Rihanna Nanana.
1: Oh. Oh.
0: Rihanna Nanana.
1: Oh, dat is
0: die staat op 5.
1: Wat leuk.
0: Dan gaan we naar 4. Dit stemt mij dan weer ernstig vrolijk. Op 4. De onbetwiste koningin van de Latin pop behoudt haar ijzersterke positie in de mondiale top 5. Het is Karol G.
1: Ja. Yeah.
0: Live, love, love that girl. Ja.
1: Leuk.
0: Dan gaan we naar de top 3. Op de derde plek. Ariana Grande.
1: Natuurlijk.
0: Ze scoort stabiel met miljoenen dagelijkse streams van haar album Petal. En passeerde deze week de mijlpaal van 8 miljard Spotify streams in 2026
1: yes.
0: Alleen al. 8 miljard.
1: Yes.
0: Ik kan niet eens... I cannot visualize this.
1: In ieder geval heeft zij wel een verificatie dingetje nu.
0: Zeker weten. Ja, het is de echte Ariana Grande. Dan op plek nummer 2. Poem. Extreem dominant. Dankzij de aanhoudende populariteit van haar album... You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Olivia Rodrigo.
1: Oké. Woehoe. Ook wel.
0: Ja, wel.
1: Verdiend.
0: Vind ik wel verdiend.
1: Ja.
0: Dan gaan we naar de nummer 1. Er is een nieuw project uit. Want jij zei, heeft een tijd niks uitgebracht. Nee. De release van haar deluxe project... The Life of a Showgirl, The Encore.
1: Ja.
0: En haar nieuwe single Patient Zero... behaalde op de eerste dag...
1: Oh nee, oh ja, hoeveel?
0: 13,7 miljoen streams, dat was de eerste dag.
1: Tief, ten en top.
0: Ja, en dat ging natuurlijk door.
1: Dezelfde 4 akkoordjes, als altijd.
0: We gaan het luisteren, want ik heb het nummer nog niet gehoord, maar we hebben het wel. Patient Zero, Tay-Tay.

0: is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates van deze ochtend. Atlete Tigst Assefa is een dag na haar marathonzege in Berlijn geopereerd aan een gescheurde Achillespees. De 29-jarige atlete won ondanks de blessure de prestigieuze marathon van Berlijn. Het is ongelooflijk dat ze met deze blessure en pijn is verder gelopen en de marathon nog heeft gewonnen, zo verklaarde haar Italiaanse manager De Madonna. Met 2 uur 11 minuten en 4 seconden liep de nummer 2 van de Olympische Spelen in Parijs, waar ze eindigde achter Sifan Hassan, wel een parcoursrecord in Berlijn. Het 11-jarige Britse schaakwonder Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde de titel veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. De titel vrouwelijke grootmeester is de hoogste schaaktitel die specifiek voor vrouwen binnen de sport bestaat. Alleen de titels internationaal meester en grootmeester, die voor zowel mannen als vrouwen toegankelijk zijn, staan daar nog boven. Michael van Gerwen is voor de derde keer op rij in de eerste ronde uitgeschakeld bij de World Grand Prix. De zesvoudig winnaar miste op de openingsdag in Leicester te veel dubbels om Ryan Joyce te verslaan. Het eindigde in 1-2. Joyce speelt in de volgende ronde tegen een andere Nederlander, namelijk Danny Noppert. Hij bereikte eerder op de avond de tweede ronde door de Duitse Nico Springer te verslaan met 2-1. Naast Van Gerwen strandde ook titelhouder Luke Littler in de eerste ronde. De nummer 1 van de wereld verloor, ondanks een goede start van landgenoot Luke Woodhouse met 1-2. Henk Vrezer heeft ook zijn tweede wedstrijd als bondscoach van Suriname gewonnen. Natio won maandagavond lokale tijd in de CONCACAF Nations League met 2-1 van Martinique. Gianni Infantino staat ervoor open de financiële reserves van de FIFA uit te keren aan de 211 nationale bonden. Daarmee reageert de FIFA-baas op het verzoek van de UEFA en CONCACAF, die een onafhankelijk onderzoek eisten naar de financiën van de Wereldvoetbalbond. UEFA-voorzitter Alexander Seferin en CONCACAF-voorzitter Victor Montagliani eisten eerder deze maand een onafhankelijk onderzoek naar de financiële reserves van de FIFA. Seferin en Montagliani betwijfelden of het veelbesproken WK-investeringsplan van Infantino nodig was om de financiering voor de nationale bonden te verhogen. Volgens de twee bonden stevend de FIFA af op een recordbedrag aan reserves van 6 miljard dollar. Dit was het sportnieuws. Heb het goed. En graag tot morgen.
2: Wij gaan vrijdag tussen 4 en 6 terug naar de jaren 90. Weet jij nog welke hits op nummer 1 stonden? Luister dan naar de 90s Noise met Monique en Pasquinel.

0: Je hoorde Susanna Hoffs, de voormalig frontvrouw van de Bangles, met My Side of the Bed. Zij zegt, ik wil jou graag aan mijn kant van het bed hebben. Nou, ik weet uit ervaring, wanneer je het bed deelt met een significante ander, die moet helemaal niet op mijn helft liggen.
1: Oh, hell
0: ik wil
1: no.
0: op mijn eigen helft.
1: Dit is mijn
0: en daar haal je disco puntpillen weg. Ja, dat
1: het is veel te warm, joh.
0: Ja, snap je. En dat klamme handje, nee, dank u wel.
1: Maar haar stem is natuurlijk wel iconisch, hè?
0: Ja. Ja. Dat absoluut.
1: Dat dan weer wel.
0: Dat dan weer wel. Ja, daar moeten we dan eerlijk over delen. Nou ja, precies. Het is tijd voor jullie verzoekjes, lieve schatten. Schattende pattende thuis. En ik moet zeggen, het steppengras rolt door de app. Dus misschien moeten we jullie nog even een klein stukje helpen.
1: Laat je horen.
0: Stuur een appje naar 0634606464. Of als jij luistert via de Girl Power Radio website www.girlpowerradio.nl. Klik je op het WhatsApp-icoontje, laat je daar achter wat je graag wilt horen. Dat kan ook via de gratis te downloaden Girl Power Radio app. Waarom heb je die nog niet? Hoe kan dat?
1: Jongens, hoe? Het kan echt niet. Nee. We zijn zo goed te bereiken via die app.
0: Snap je. En kijk en luister je toevallig mee via Twitch, zoals Roby. Hi Roby.
1: Hi Roby.
0: Dan kun je daar je verzoekje ook achterlaten.
1: Ook
0: en vooruit,
1: zo.
0: Omdat ik de moeilijkste niet ben, je mag dit keer ook panfluit. Maar geen liedjes van 17 minuten 51.
1: Wel beloven dat je dan een liedje stuurt.
0: Ja, potversnokkers. Oh ja, en als je dan toch bezig bent, stem meteen even op de powerplaten.
1: Ook dat. Hey, en morgen zijn wij er natuurlijk ook gewoon weer.
0: Ja, en morgen zijn we met Roby hier.
1: Met Roby.
0: Want morgen is een bijzondere dag.
1: Ja.
0: Morgen is een thema van een bepaald soort insect.
1: Ja, ja. We hebben geen ethisch dit keer.
0: Nee.
1: Dat is geen insect.
0: Maar we hebben wel een thema. En het thema heeft zowel met insecten als met muziek te maken.
1: Ja.
0: En we gaan verkleed lopen te leggen te zijn.
1: En
0: ik denk dat Roby wint in beste pak.
1: Definitely.
0: Ja.
1: Maar goed, hè? De kaarten zijn nog niet verspeeld.
0: Nee.
1: Maar dat betekent wel dat je morgen pas echt kan genieten als je ook bij de Twitch zit.
0: Ja, ja, je moet meekijken.
1: Ja, is leuk.
0: Dat is wel, ja. Ja, is leuk.
1: Zie je ons gek doen.
0: Ja, dat. En ik ben dus blij dat ik mij morgen weer in goed gezelschap bevind. En jullie?
1: Zeker weten.
0: Stuur een A4 verzoekje in, joh.

0: If you want me, act like it, act like it.
1: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Files lossen geleidelijk op. De meeste dagelijkse files staan nog in Zuid-Holland, Noord-Brabant en bij Arnhem. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Evening en Zaltbommel 15 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Velperbroek en knooppunt Grijshoord 12 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is 25 minuten. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom voor de Heinenoordtunnel staat een te hoge vrachtwagen. De tunnel is even dicht. En 211 Hoek van Holland-Den Haag bij Wateringen 3 kilometer stilstaand verkeer door werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ik heb gewoon vragen.
1: Ik ook heel veel.
0: Als je lippen klikken. Of nou, is nog erger. Ja, dat zegt ze. You make my lips click. Something be wrong, girl.
1: Ja, is dat maar een klik?
0: Nee, dat is niet een klik. Dat is een smoochie. Oh, ja. Een klik is. Je hebt toch die Xhosa, Afrikaanse taal.
1: Oh ja.
0: Ja, dat. Als je lippen dat doen. En dan zitten ze vast in een kopje, vermoed ik.
1: Nou, dus nee,
0: ik heb vragen.
1: Niet hoe haar lippen werken, maar die van mij werken niet zo.
0: Nee, gelukkig niet.
1: Ik heb... Oh, ja, nee, wereldvragen. Wereldvragen, levensvragen.
0: Levensvragen.
1: Ik zit er vol mee.
0: Nou, gelukkig. Want ik heb namelijk een mooi verhaal voor jou over de Dombo van deze dinsdag.
1: Ja, kijk. Domme acties, daar hou ik absoluut van.
0: Precies.
1: Let's go.
0: Let's go. Ik neem je mee naar 2023.
1: Oh, dat is heel lang. Oh, dat is 3 jaar geleden.
0: Dat is helemaal niet heel lang geleden. De voormalig gouverneur, want inmiddels niet meer, van de Amerikaanse staat North Dakota, mm-hmm. Ed Shaver heet hij, die was een radioshow aan het presenteren in Fargo. Fargo, ook wel bekend van de film, dan wel de serie. En terwijl hij in de studio zat, werd zijn SUV van de parkeerplaats gestolen. Dit was... Ja.
1: Oké.
0: Maar dat kwam door hemzelf. Want zijn vrouw had hem al eerder gewaarschuwd. Want de dief had het namelijk opvallend makkelijk. De auto had een startknop waarvoor een elektronische sleutel nodig was.
1: En in Amerika zetten ze natuurlijk hun auto's nooit op slot.
0: Nou, het was nog erger. Hij had een reservesleutel in de wagen laten liggen.
1: Niet waar.
0: Waardoor dus die startknop werkte. Zijn vrouw had hem al langer gewaarschuwd dat hij zijn auto beter moest afsluiten. Ja, partners vaak irritant op precies de manier waarop ze later gelijk blijken te hebben. Ja. Nou, maar nu komt het bijzondere deel. De man die de SUV meenam, reed ermee naar een kantoor van de reclassering en meldde zichzelf bij de autoriteiten.
1: Maar in principe heeft hij de sleutel, dus hij heeft hem niet gejat.
0: Nee, dat is waar. De politie belde tijdens de uitzending zelfs naar de studio om te controleren of het daadwerkelijk Shaver's auto was. Ja, de wagen kwam terug en de verdachte zat meteen op de plek waar hij kennelijk toch al moest zijn. Het was dus niet per se een goede misdaad, maar qua planning wel verrassend compact. Auto stelen, naar justitie rijden, klaar.
1: Ja, het is wel heel efficiënt.
0: Ja, dat wel. Nou ja, en de les voor de oud-gouverneur: geen reservesleutel in je auto. Les voor de dief: reclassering is niet de ideale bestemming voor gestolen vervoer. Ja, en de reden dat hij die auto stal, dit vind ik nog het mooiste, is omdat hij niet te laat wilde komen op die afspraak.
1: Oké, ja, call een Uber.
0: Maar ja. Heb ik geen geld voor. Ik ben een crimineel ben ik.
1: Maar ja, van iedereen van wie je een auto kan jatten, pak je die van de gouverneur. Ik vind hem wel heel mooi.
0: Ja, het is prachtig. Nou, dat was onze Dombo van dinsdag. Zometeen hebben we ruimte voor jullie verzoekjes. En ik ga nu met jullie terug in de tijd. Jongens, wie kent deze nog?

0: bam, bam. Wat een prachtige dans heb jij gedaan.
1: Ja.
0: Zat jij toevallig gewoon ook echt in het danskorsje bij dit nummer?
1: Ja, toen ik 12, 13 was.
0: Ja, nou ja, ja. In die wereld helemaal niet zo gek.
1: Nee, dat is ja. Waar. Ik ben alleen zo aritmisch als maar kan. Dat ik strak kan zingen, zeg maar in het ritme kan me zingen, dat is best knap eigenlijk. Dus ja.
0: Vind je dat je zo aritmisch bent?
1: Ik heb heel erg moeten oefenen, ja. En dansen, daar moet je... Ik bounce prima, maar dansen...
0: Ja, er is een verschil tussen bouncen en dansen.
1: Ja, ik kom niet met een choreo aan, want ik onthoud het echt niet.
0: Oké, nou, het is tijd voor jullie verzoekjes. En er is een verzoekje, dit is echt wel grappig, vind ik zelf. Want ik vind hem eigenlijk een beetje te vroeg. Want zondag is natuurlijk de dag van Helene's huiskamersessie.
1: Ja.
0: Maar het is ook een andere bijzondere dag. Het is namelijk...
1: Dierendag.
0: Juist.
1: Ja.
0: Ja.
1: Geen vlees eten, hè, die dag.
0: Precies.
1: Ja.
0: Nou ja, en Daphne, die zei... Ja, omdat het bijna dierendag is, dacht ik... Ik stuur een leuk liedje in met een dierenthema.
1: Nou, ik vind het eigenlijk wel een goed idee. Want zondag zijn we er niet.
0: Nee. Nou ja, oké. Okay. Ja, ik vond het te vroeg. Wel, jij vindt het op tijd. Het is Martin Garrix met Animals.
1: Oh.
0: Had ik niet meteen aan gedacht.
1: Nee, had ik ook niet aan gedacht.
0: Nee, ik zat ook inderdaad... What's up, Pussycat of zo?
1: Ja,
0: of,
1: horses.
0: Ja, precies. Wild horses. Ja. Nee, ja, nee, we gaan alle dieren bij elkaar vieren. Met Martin Garrix. Speciaal voor Daphne.
1: Leuk.

0: En in het kader van het voorschot op de Dierendag hoorde je zojuist Bilal Wahib met Tigers. En ik heb, weer vragen.
1: Ja, zoveel vragen.
0: Je ex,
1: joh.
0: Die is de mijne. Lieve Bilal. Mijn ex is mijn ex met een reden. Ja. En ik snap niet waarom jij mijn afgelikte boterham wil hebben. Maar veel plezier daarmee. Toch? Ja.
1: Jouw ex is
0: mijna.
1: Ja, en ook, maar is dat dan om jaloers te maken? Of is het dan om te zeggen van, nee, ik ga nu met haar.
0: Ja, veel
1: ik
0: plezier
1: heb haar overgenomen.
0: Ermee. Ja, by all means.
1: Nou, zegt meer over haar dan over jou, maar oké.
0: Ja, precies. Ja, en je bent blijkbaar tevreden met de restjes.
1: Nou, dat zijn we weer aardig.
0: Ja, vind ik aardig. Nou ja, luister, Bilal Wahib heeft ook zo is niet een volledig schoon lijntje.
1: Nee, dat is waar. Weet ik niet eigenlijk. Ik oordeel daarover, maar ik ken hem helemaal niet.
0: Bilal Wahib heeft een tijd lang, hebben wij hem ook niet gedraaid. Omdat hij veroordeeld was wegens het uitlokken van bepaalde handelingen.
1: Nou heb ik heel veel vragen.
0: Ja. Hoe heet dat ook alweer? Chat roulette.
1: Oh, echt?
0: En daar heeft hij een minderjarig jongetje seksuele handelingen laten plegen. Ja. En daar heel hard om gelachen en met zijn achterban.
1: Oh, wacht, dit verhaal ken ik eigenlijk. Ja, dat was een paar jaar geleden.
0: Het is langer dan een paar jaar geleden. Dus inmiddels, he redeemed himself. Hij is naar Bureau Halt geweest en alle andere ellende. Dus ook Bilal verdient van mij een tweede kans. Maar hij moet niet tof komen doen.
1: Ja, maar je hoopt dan met de leeftijd dat ze wat
0: ja, hij ouder. Was toen ook zelf ja. nog vrij jong. Jong maar niet ja. veel jonger dan, niet veel ouder dan dat jongetje waar dat hij manipuleerde. Ja, hij vond het heel grappig.
1: Ja, er zijn heel veel van dit soort verhalen.
0: Ja.
1: Colleen Ballinger ook eentje van.
0: Ja. Maar goed, voortschrijdend inzicht met de leeftijd. Over leeftijd gesproken. Wij zijn inmiddels 3 uur ouder dan dat we aan het begin van deze show waren.
1: 3 uur die ik nooit meer terugkrijg.
0: Nee. Nou, bedankt hè. Gelukkig was je bij me. Ik heb het ongelooflijk naar mijn zin gehad met jou. En het allerleukste is dat je er morgen weer bent.
1: We zijn er morgen weer. En ook nog een verkleedfeest.
0: Een verkleedfeest morgen met Robbie. En we geven je alvast een hint. En nee, dat is niet het gezoem van een bij. Dat is wel even belangrijk om te weten. Ja, we zorgden vandaag een beetje voor ons hart. Ontdekten de voorgeschiedenis van Joan Jett's grootste rocker. En reden met een auto die rechtstreeks naar de reclassering. Blijf luisteren naar Girl Power Radio. En wij zijn er morgen weer vanaf 7 uur. Maak er een ongelooflijk mooie dag van. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar.
1: Maar vooral voor jezelf.
0: Nou dat. Ik heb nog 1 lekker liedje voor jullie. Of misschien zelfs wel 2. En daarna mogen jullie door naar het journaal.
1: Nou, dan zien wij horen jullie morgen weer.
0: Ja.
1: Jullie horen ons morgen weer.
0: Wees lief voor elkaar. En maak er een feestje van.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Veilig Thuis heeft de chatfunctie uitgebreid naar 24/7 beschikbaarheid, een maand geleden al stil ingevoerd. In augustus voegen daardoor 3 keer zoveel mensen advies via chat als een jaar eerder. De chat helpt meldingen te filteren, zodat Veilig Thuis sneller onderzoek kan doen naar de jaarlijks 136.000 binnengekomen meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Vannacht brak een grote brand uit in een appartementencomplex in Apeldoorn, voornamelijk bewoond door ouderen. Ongeveer 30 appartementen werden ontruimd. Iets na 3 uur kreeg de brandweer de brand onder controle. 7 bewoners hadden rook ingeademd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. 1 appartement brandde volledig uit en is onbewoonbaar verklaard. Bij protesten op 180 Franse middelbare scholen zijn 164 mensen gearresteerd en 27 mensen gewond geraakt, waaronder 12 scholieren, 12 veiligheidsdienstmedewerkers en 3 schoolmedewerkers. 1 scholier raakte gewond door zoutzuur. Premier Le Cornu veroordeelde het geweld en beschuldigt partij France Insoumise van het aanwakkeren van de protesten. Voor de kust van Puerto Rico kapseisde een boot met ongeveer 60 opvarenden, waarbij zeker 2 mensen omkwamen en 40 anderen werden gered. De reddingsoperatie is nog gaande. De boot sloeg om na een vechtpartij met een kapmes. De drenkelingen dreven meer dan 12 uur bij het onbewoonde eiland Mona. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
3: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. I'm telling you, summertime fireflies light up what lays in the streets. Kanshebber nummer 2.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na de extreme droogte van deze zomer reserveert de provincie Zuid-Holland 7,5 miljoen euro voor waterproblematiek. Gedeputeerde Robert Tieman benadrukt de urgentie om te investeren tegen weersextremen. De plannen die verzilting aanpakken en waterkwaliteit verbeteren worden nog uitgewerkt en voorgelegd aan provinciale staten. Denk daarbij aan extra waterbergingen en gebruik van gezuiverd rioolwater. Nederland eist dat honderden miljarden worden geschrapt van de aankomende EU-begroting voor de periode 2028 tot 2034. Gaat dat niet gebeuren, dan stemt Nederland niet in met een akkoord voor eind dit jaar. Samen met 5 andere landen heeft Nederland dit in een brief benadrukt. EU-voorzitter Antonio Costa bezoekt premier Rob Jetten op 9 oktober om over de begroting te spreken. Veilig Thuis heeft de chatfunctie uitgebreid naar 24/7 beschikbaarheid, een maand geleden al stil ingevoerd. In augustus vroegen daardoor 3 keer zoveel mensen advies via chat als een jaar eerder. De chat helpt meldingen te filteren, zodat Veilig Thuis sneller onderzoek kan doen naar de jaarlijks 136.000 binnengekomen meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Vannacht brak een grote brand uit in een appartementencomplex in Apeldoorn, voornamelijk bewoond door ouderen. Ongeveer 30 appartementen werden ontruimd. Iets na 3 uur kreeg de brandweer de brand onder controle. 7 bewoners hadden rook ingeademd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. 1 appartement brandde volledig uit en is onbewoonbaar verklaard. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: is Girl Power at Work.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bewoners van de Waddeneilanden zijn bezorgd over plannen van Rijkswaterstaat om natuurgebieden het hele jaar af te sluiten. Een petitie tegen de plannen is 50.000 keer ondertekend. Op Vlieland zou een derde van het eiland dichtgaan. Initiatiefnemer Aant Dirk van der Veen pleit voor maatwerk en een vaste plek aan de gesprekstafel. In het afgelopen jaar hebben 100.000 studenten uit Nederland en België een gratis digitaal abonnement afgesloten via DPG Media. Het abonnement, beschikbaar voor studenten tussen 16 en 25 jaar, geeft toegang tot titels zoals De Volkskrant, Trouw, Het Parool en De Morgen. Camilla Leupen noemt het een heel goed begin. Na de extreme droogte van deze zomer reserveert de provincie Zuid-Holland 7,5 miljoen euro voor waterproblematiek. Gedeputeerde Robert Tieman benadrukt de urgentie om te investeren tegen weersextremen. De plannen die verzilting aanpakken en waterkwaliteit verbeteren worden nog uitgewerkt en voorgelegd aan provinciale staten. Denk daarbij aan extra waterbergingen en gebruik van gezuiverd rioolwater. Nederland eist dat honderden miljarden worden geschrapt van de aankomende EU-begroting voor de periode 2028 tot 2034. Gaat dat niet gebeuren, dan stemt Nederland niet in met een akkoord voor eind dit jaar. Samen met 5 andere landen heeft Nederland dit in een brief benadrukt. EU-voorzitter Antonio Costa bezoekt premier Rob Jetten op 9 oktober om over de begroting te spreken. En dan tot slot het weer. Vanmiddag draait de wind naar het zuidoosten en stroomt warme lucht binnen. Het wordt uitzonderlijk warm, met maxima rond 25 graden in het midden en westen. In het zuidoosten stijgt de temperatuur naar 26 tot 28 graden, met mogelijk lokale uitschieters. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. I'm telling you, summertime fireflies light up what lays in the streets. Kanshebber nummer 2.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het noodweer in Thailand heeft aan zeker 23 mensen het leven gekost, onder wie 4 in Bangkok. In delen van de hoofdstad staan wijken en belangrijke wegen nog onder water. Ook het vliegverkeer is verstoord. Thai Airways heeft tot en met morgen binnenlandse en internationale vluchten geschrapt. Hongarije heeft een voormalige minister van cultuur aangehouden op verdenking van verduistering. Balázs Hanko zou als minister betrokken zijn geweest bij het verkeerd besteden van geld uit een nationaal cultuurfonds. Hij ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. Het parlement had gisteren al zijn parlementaire onschendbaarheid opgeheven. Bewoners van de Waddeneilanden zijn bezorgd over plannen van Rijkswaterstaat om natuurgebieden het hele jaar af te sluiten. Een petitie tegen de plannen is 50.000 keer ondertekend. Op Vlieland zou bijvoorbeeld een derde van het eiland dichtgaan. Initiatiefnemer Aant Dirk van der Veen pleit voor maatwerk en een vaste plek aan de gesprekstafel. En na de extreme droogte van deze zomer reserveert de provincie Zuid-Holland 7,5 miljoen euro voor waterproblematiek. Gedeputeerde Robert Thiemann benadrukt de urgentie om te investeren tegen weersextremen. De plannen die verzilting aanpakken en waterkwaliteit moeten verbeteren worden nog uitgewerkt en voorgelegd aan provinciale staten. Mogelijke maatregelen zijn onder andere extra waterbergingen. Dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit de oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. I'm telling you, summertime fireflies light up what lays in the streets. Kanshebber nummer 2.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Op de westelijke Jordaan-oever zijn 3 agenten gewond geraakt bij rellen rond de terugkeer van een Palestijns gezin naar hun woning. Zo'n 100 kolonisten probeerden dat te verhinderen door met stenen te gooien en wegen te blokkeren. Het huis van het gezin zou later in brand zijn gestoken. Premier Netanyahu, minister Saar en president Herzog hebben het geweld veroordeeld. Bij een rechtbank op Fiji is bijna 40 kilo cocaïne verdwenen die als bewijsmateriaal was opgeslagen. Volgens lokale media zijn de overgebleven cocaïneblokken deels gevuld met meel. De politie onderzoekt de zaak. 7 van de 39 blokken werden vermist. De cocaïne had een waarde van ruim 26 miljoen euro. Het noodweer in Thailand heeft aan zeker 23 mensen het leven gekost, onder wie 4 in Bangkok. In delen van de hoofdstad staan wijken en belangrijke wegen nog onder water. Ook het vliegverkeer is verstoord. Thai Airways heeft tot en met morgen binnenlandse en internationale vluchten geschrapt. Bewoners van de Waddeneilanden zijn bezorgd over plannen van Rijkswaterstaat om natuurgebieden het hele jaar af te sluiten. Een petitie tegen de plannen is 50.000 keer ondertekend. Op Vlieland zou bijvoorbeeld een derde van het eiland dichtgaan. Initiatiefnemer Aant Dirk van der Veen pleit voor maatwerk en een vaste plek aan de gesprekstafel. Dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit de oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1. I'm telling you, summertime fireflies light up
0: what lays in the streets. Kanshebber nummer 2.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een steekpartij op een school in Slowakije is een docente om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Het incident gebeurde in Staško. De vermoedelijke dader is een leerling uit de 8e klas, waarschijnlijk tussen de 13 en 15 jaar oud. De politie heeft de situatie inmiddels onder controle. Vier Nederlandse treinstations zijn vanochtend kort na elkaar ontruimd nadat daar onbeheerde tassen waren gevonden. Het ging om Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal, Haarlem en Dordrecht. Alle stations zijn inmiddels weer vrijgegeven. Of er een verband is tussen de incidenten is nog onduidelijk. Het station van Haarlem was het langst ontruimd. Daar wordt nu weer het treinverkeer opgestart. Op de westelijke Jordaan-oever zijn drie agenten gewond geraakt bij rellen rond de terugkeer van een Palestijns gezin naar hun woning. Zo'n 100 kolonisten probeerden dat te verhinderen door met stenen te gooien en wegen te blokkeren. Het huis van het gezin zou later in brand zijn gestoken. Premier Netanyahu, minister Saar en president Herzog hebben het geweld veroordeeld. Het noodweer in Thailand heeft aan zeker 23 mensen het leven gekost, onder wie 4 in Bangkok. In delen van de hoofdstad staan wijken en belangrijke wegen nog onder water. Ook het vliegverkeer is verstoord. Thai Airways heeft tot en met morgen binnenlandse en internationale vluchten geschrapt. Dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

van sport? Hou je van vrouwensport? Dan luister je iedere dinsdagavond van 6 tot 8 naar Gelijkspel met Monique en Deborah. En we hebben nog meer, want elke donderdag van 6 tot 7 kun je luisteren naar Gelijkspel Vertel. Iedere week met een

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Meer dan 300 toeslagenkinderen hebben een brief overhandigd aan Tweede Kamerleden met de oproep tot onafhankelijk onderzoek naar hun uithuisplaatsing. Tussen 2015 en 2022 werden ruim 2000 kinderen uit huis geplaatst door financiële problemen veroorzaakt door de kindertoeslagaffaire. Eind juni 2022 woonden nog bijna 650 kinderen niet thuis. Twee zorgverzekeraars schieten volgens de Nederlandse Zorgautoriteit gedeeltelijk tekort in hun zorgplicht. Het gaat om de toegang tot medische hulpmiddelen in acute situaties voor mensen met diabetes, incontinentie of stoma- en wondzorg. Zorgverleners en patiënten hebben daar volgens de NZA soms moeite mee. De toezichthouder eist op korte termijn verbeteringen. Bij een steekpartij op een school in Slowakije is een docente om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Het incident gebeurde in Stashko. De vermoedelijke dader is een leerling uit de 8e klas, waarschijnlijk tussen de 13 en 15 jaar oud. De politie heeft de situatie inmiddels onder controle. Op de westelijke Jordaan-oever zijn drie agenten gewond geraakt bij rellen rond de terugkeer van een Palestijns gezin naar hun woning. Zo'n 100 kolonisten probeerden dat te verhinderen door met stenen te gooien en wegen te blokkeren. Het huis van het gezin zou later in brand zijn gestoken. Premier Netanyahu, minister Saar en president Herzog hebben het geweld veroordeeld. Dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De spits is begonnen. De meeste files staan in Zuid-Holland en bij Utrecht. In totaal alweer 230 kilometer. Zo heb je een half uur vertraging op de A15 als je vanuit Gorkum naar Rotterdam rijdt bij knooppunt Ridderkerk na een ongeluk 8 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht een half uur tijdsverlies. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam staat bij de Drechttunnel een te hoge vrachtwagen. Eén tunnelbuis is dicht en dat veroorzaakt toch een uur vertraging. 4 kilometer file vanaf de Moerdijkbrug. De A58 Breda-Tilburg een kwartier vertraging bij Bavel. En op de N247 Hoorn-Amsterdam 10 minuten vertraging bij Broek in Waterland-Noord. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zingend in de file met achteraansluiten op Girl Power Radio.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Stoppen doe je ook als je in de file staat. Maar ja, gelukkig zijn wij er tot 6 uur.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: En ik ben blij, want vandaag ben ik Hugo niet alleen. Nee, dat ben ik eigenlijk nooit. Maar vandaag heb ik het heel erg naar mijn zin. Want Robin!
2: Zo!
0: Ja, rustig maar, lieve mensen. Ja, ja, ze is er nog tot 6. Ja, dank je wel.
2: Ja,
0: fijn dat je
2: applaus. Er
0: ja, krijgt er eens. Staande ovatie, zo blij ben ik dat je er
2: niet
0: bent.
2: Niet normaal, gebeurt ook voor het eerst, maar fijn.
0: Mocht ze het vaker doen, kun je eraan wennen?
2: Jawel.
0: Hey, heb je een lekker weekend gehad?
2: Ik heb een goed weekend gehad. Heb jij een goed weekend gehad?
0: Ik heb een heerlijk weekend gehad. Maar zoals je hoort, ben ik wel een beetje verkouden.
2: Ah, we horen helemaal niks aan.
0: Hoor. Nee, hè? Nee, dat dacht ik al. Nee, dat dacht ik al. Goed. Hey, we gaan straks even de tandem weer pakken om een rondje Nederland te fietsen.
2: Oh, leuk.
0: Ja, en we gaan langs Ger, die mutsen breidt.
2: Oh.
0: We gaan ook even paparazzi-kroost bezoeken. Oftewel kinderen met camera's en microfoons.
2: Zo.
0: Ja, ja.
2: Heftig.
0: En we gaan even langs Pepijn, want die heeft een tattoo van Nederland gezet. Maar is daar wel iets heel belangrijks bij vergeten. Dus,
2: Oh.
0: Ja, dat heb ik op zich best wel zin in.
2: Ja.
0: Hij heeft zijn tattoo in het zwart gezet. Dus toen dacht ik, hey, de Rolling Stones. Paint it black. Ja, ja. Tot 6 uur. Achteraan sluiten.

0: Zie je!
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Dat ga je nog vaak horen vandaag hoor. Snotter de snotter, het is echt het griepseizoen. Maar dat mag de pret niet drukken, want tot 6 uur zit ik vol plezier, veel plezier. Ja, ik ga er zelfs anders van praten joh.
2: Ja.
0: Weet je wat er dan wel lekker in zou gaan?
2: Vertel.
0: Een lekkere track.
2: Nou, ik heb wel lekkere track eigenlijk.
0: Ja, ik heb ook wel lekkere track. Laten we die eens anders even gaan doornemen. Twee keuzes, twee plaatjes, iets lekkers. Iets zoet of iets hartigs in de mix. Ja. En dan mag jij erop stemmen. En Robin, jij houdt dan ondertussen bij welke stemmen er binnen gaan
2: I'm
0: komen.
2: I'm your girl from the stand.
0: Helemaal goed. Wil je beginnen met zoet of hartig? Welke wil je eerst horen?
2: Doe maar zoet.
0: Doe maar eerst zoet?
2: Ja.
0: Zoet is van Chaka Khan, een track uit 2019 en die heet Like Sugar.
2: Dat was niet aangesproken.
0: Woe, nou dat is in ieder geval een lekkere zoete plaat.
2: Ja.
0: En anders hebben we ook nog hartig voor je. Dat is Say Cheese, Paul Russell uit 2024. Say Cheese, step it out, purple Mercedes. Fall in love, won't you make me? You want a picture, just say please. Met andere woorden, wil je zoet of hartig? Dat is een beetje de vraag. De stembussen zijn geopend.
2: Ja, maar ze hebben niet zo lang om te stemmen.
0: Nee, dat klopt. Jullie hebben om precies te zijn 3:30 en de tijd gaat nu in.
2: Spannend.
0: Na part 1 Independent Woman Destiny's Child komen wij terug en stemmen doe je via 06-3460-6464 of via Twitch. Of als je de app hebt kun je ook gewoon even op een WhatsApp-icoontje klikken en laat je het weten. Zoet!

0: Independent Moment Part 1 als stemplaatje vandaag voor de zoete en hartige track. Want daar zitten we middenin. En Robin, jij hebt de stemmen geteld. Wat gaan we draaien? Gaan we voor zoet of gaan we voor hartig?
1: Nou, ik moet zeggen, het zat heel dicht bij elkaar. En met heel dicht bij elkaar bedoel ik ook echt heel dicht bij elkaar.
0: Oh?
1: Ja, want het scheelt namelijk maar een paar procent.
0: Oké.
1: De winnaar is namelijk de zoete track met 52%. Ja, dat was helemaal niet zoveel.
0: Nee, dat is zeker waar.
1: Maar voor onze 52% en natuurlijk voor de andere mensen gaan we hem lekker draaien.
0: En Like Sugar wordt gebruikt als metafoor voor iets dat zoet, verleidelijk en uiterst verslavend is. Nou, en dat is deze track zeker.

0: Wat een banger van Chaka Khan. Like Sugar, echt. Wauw, ik ben blij. Dat heeft lekker gesmaakt, die zoete plaat. En het is tijd om eens even die fiets op te stappen en een rondje Nederland te maken.
1: Ja, ga jij voorop, hè? Jij gaat voorop.
0: Ik ga voorop. Ik stap op. Hoppa.
1: Hoppa.
0: Hey, we beginnen in Zwolle bij Ger. Zij is 97 jaar oud en ze kan niet heel veel meer, want ja, de leeftijd. Maar zoals meer mensen van zo'n hoge leeftijd, kan ze wel breien als een malle. Nou, en dat doet ze ook. Ze maakt in korte tijd ongeveer 52 mutsen voor jonge asielzoekers die in het opvangcentrum in zitten. Ja, lief.
1: Ja.
0: Ging ze heen met de scootmobiel, ging ze die dingen brengen. Maar die jongens uit Alcoa, die hadden niet helemaal door wat ze ermee aan moesten.
2: Ze wisten in het begin niet zo goed wat ze ermee aan moesten. Toen heb ik er een op zijn kop gezet. En toen begreep hij het.
0: Oh. Lieve Ger. Nou,
1: wat een lief mens.
0: Dat is heel lief. Goed, dan gaan we door naar... Even zien. We gaan naar... Winterswijk.
1: Ja, Winterswijk?
0: Want, ja, Winterswijk. Ja, daar is het net zo warm als hier. Dus vandaag geen winter daar. Maar wel veel burgemeesters, wethouders en raadsleden.
1: Oh.
0: Want vandaag en morgen zijn die daar vanwege het jaarlijkse congres voor alle Nederlandse gemeenten. Nou. Rob Jette is er, koningin Maxima zal ook haar hoofd laten zien. En kinderen van de basisschool De Leeuw hebben daar een speciale taak. Ze zijn namelijk vandaag de paparazzi en mogen iedereen interviewen. Maar of ze nou helemaal doorhebben wie er allemaal langskomen?
3: Ja, gewoon belangrijke mensen voor Nederland.
1: Nou, joh, onbelangrijke mensen. Nee, maar hun komen ook van De Leeuw, hè? Dus hun zijn gewend om gewoon...
0: Oh, gaat ie hoor. Oh, dat is zo verkeerd. Ik wilde eigenlijk deze even doen. Ja, goed. En door. Pepijn van Delden uitgraven in Brabant had zo'n goed idee. Hij vond namelijk dat de moedervlek op zijn lichaam niks was. Hij dacht, daar moet ik iets mee. Dus hij besloot de vorm van Nederland eromheen te tatoeëren. En die moedervlek zit dan exact op zijn geboorteplek graven. Maar Pepijn was één dingetje vergeten.
4: Mist één ding inderdaad, ja. Playplan staat er niet op. Nee, ja, ik heb er niet even naar gedacht. Het is gewoon nee, ja.
0: Oh, het was niet heel goed te verstaan, hè? Maar Flevoland staat er dus niet op. Hier, wacht, nog een keertje.
4: Mist één ding inderdaad, ja. Flevoland staat er niet op. Nee, ja, ik heb er niet even naar gedacht. Het is gewoon nee, ja.
1: Wacht.
0: Wacht. Hold your horses, ja.
1: Ik ga even hardop denken.
0: Ja.
1: Dus jij tatoeëert Nederland. Dat moet ik toch gewoon zien als, zeg maar, hoe je het op de kaart ziet, Nederland. Hoe kan je Flevoland vergeten? Dat is in het midden, toch? Of ben ik nu gezakt voor topo? Flevoland zit toch een beetje in het, zeg maar, wel een beetje naar beneden, maar wel in het midden.
0: Ja, klopt. Flevoland zit, zeg maar, aan het water. Dat is later erbij gepolderd en voor 1900...
1: Maar dat kan je toch niet vergeten als je Nederland gaat tatoeëren?
0: Ja, hij heeft een kaart uit 1900 gebruikt.
1: Oh,
0: dat wordt inderdaad wel ingewikkeld dan. Ja.
1: Wat een goede songkeuze, zeg.
0: Ja. Godzamer. Dankjewel, Robin, dat je dit opvalt. Goh, wat een gezelligheid ook, hè. Achteraansluiten tot 6 uur. Speciaal voor jou.

Tattoo Loreen bij achteraan sluiten hier bij Girl Power Radio. En zometeen vertel ik je waarom je gember, kamillethee, eieren en een banaan moet hebben op 11 oktober. Dat is heel belangrijk. Vertel je zo.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten. Het leukste fileprogramma van Nederland.
2: ANWB. Alweer 400 kilometer file op de Nederlandse wegen. Drukte in Zuid-Holland, in Noord-Brabant.
1: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten. Het leukste fileprogramma van Nederland.
2: Bij Knoop in de Ridderkerk. Dik 20 minuten vertraging door 10 kilometer file vanaf Sliedrecht-Oost. Kan er beter langs gaan via de parallelrijbaan. Zonder te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. De nasleep daarvan nog op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij Dordrecht 8 kilometer file. En een klein uurtje vertraging. Maar die vertraging die is aan het afnemen, want de rijbaan is weer vrij. A17 Roosendaal-Dordrecht. 40 minuten vertraging tussen Moerdijkhaven en knooppunt Klaverpolder. 2 kilometer file. Er ligt dus op de A2. De N2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. 10 minuutjes vertraging. En op de N48 om een Hogeveen. Een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is in beide richtingen dicht. Verkeer richting Hogeveen kan omrijden via Hardenberg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zingend in de file met Achteraansluiten op Girl Power.

0: Rehab, Amy Winehouse. En het zou best kunnen dat jij daar ook voor in aanmerking komt als je naar het vroeger was je anders XXL feest gaat.
1: Aansluiten de soundtrack van de file.
0: Nee, dat is wel... Nee, dat is... Nee, dat kan niet, hè?
2: Ik dacht dat je het eerst tegen mij ging zeggen. Ik denk, wat gebeurt hier?
0: Nee. Ja, kan.
2: Vroeger was je anders.
0: Ja, nee. Zorg in ieder geval voor dat je gember, kamillethee, eieren en een banaan hebt. Op 11 oktober, zondag 11 oktober. Want die avond daarvoor is zaterdag 10 oktober. En dan is in het Reborn White House Scheveningen...
2: Ja.
0: Is het vroeger was je anders XXL-feest.
2: Ja, ik ben erbij.
0: Nou, ik ook.
2: Ja.
0: En jij misschien ook wel. Want als jij kaarten wil winnen, dan moet je naar ons blijven luisteren.
2: Ja.
0: Dan is dit hele belangrijke informatie. Je moet namelijk even naar Instagram toe gaan. En dan ons volgen. En wij heten...
2: Girl Power Radio.
0: Ja, heel goed. En dan daarna ga je naar Instagram en dan ga je naar vroeger was je anders XXL. Die moet je ook volgen.
2: Ja.
0: En dan kun je in de comment iemand taggen. Waarmee je naar het vroeger was je anders XXL feest wil.
2: Jouw allerbeste party animal misschien wel.
0: Ja.
2: Of misschien wel iemand waar je gezellig mee even iets wil doen. Dat je al lang niet gezien hebt. Zet er wat leuks bij. Is ook leuk om te lezen voor ons. En wie weet maak jij kans op een kaart.
0: Dat is toch top.
2: Nou, ik zou het doen, hè?
0: Ja, en je kan helemaal uit je stekker gaan daar, joh. Dat is werkelijk waar. Ze hebben allemaal oude bangers en ook nieuwe bangers.
2: Bangers. Ik vind het zo mooi dat dit woord gewoon de gelopende de periode gewoon in iedereen zijn vocabulaire is gepropt.
0: Ja, een echte banger.
2: Ja, echte banger.
0: Ja, dit is dus ook zo'n banger die je misschien daar wel vindt.
2: Nou ga ik los, hè? Dit is zo'n heerlijk nummer. Oh.
0: Vast een voorproefje. Vroeger was je anders XXL. Oh, Insomnia Fadeless.
2: Heerlijk.
0: Precies, dat zeg ik.

0: plaat van deze week. Anderson Paak en Corday hoorde je hierbij. Oh. Hoe heet het programma ook alweer? Hoe heet het?
1: Achteraansluiten.
2: Feestje in de file met achteraansluiten.
1: Heel zij goed. Kan het toch wel beter.
0: Zij kan het wel beter. Ja. Ah, misschien dat jij het ook.
1: Oh, ik vind deze man trouwens, mag ik even een klein momentje van
0: Anderson Paak?
1: Ik vind hem zo fantastisch, Hugo. Ik was dus bij het concert van Bruno Mars en hij was mee. Want hij heeft een album samen met deze grote vriend.
0: Ja.
1: Deze man is niet normaal. En ik heb een keer met Eline gesproken en die vindt hem ook niet normaal. Dus ik heb er gelijk geappt toen het powerplaat was. Oh, ja, sorry, maar deze man verdient gewoon even dit, dat het even gezegd wordt.
0: Nou,
1: hij is fantastisch.
0: Bij deze is dat gezegd, Robin. Nice. Ja. Ik ben benieuwd of jij over de powerplaten van volgende week hetzelfde gaat zeggen.
1: Nou, ik hoop het wel.
0: Ik hoop het ook. Weer drie kanshebbers. Je hebt ze nog niet gehoord, hè?
1: Nee, ik laat me altijd verrassen door jou. Dus ik ben benieuwd.
0: Dan beginnen we vandaag met Madonna en Charlie XCX.
1: Ja, ik moet wel zeggen, ik zag wel de namen voorbij komen, zeg maar. En de titels. Ik vond het verrassende samenwerking allemaal.
0: Dat zijn het zeker. Want het mooiste is, Charlie XCX en Madonna zou je niet zo snel heel op één plaat verwachten. Nee. Maar het is wel een leuk hoe dit tot stand gekomen is. Want Charlie XCX zei in april 2026 van dit jaar, in een interview met de Britse Vogue, van ja, ik denk dat de dance muziek, de dance floor is dead. En daarom gaan we nu rockmuziek maken. Dat had ze gezegd. Nou, Madonna hoorde dat en die zei, ja, nou, als jij denkt dat de dansvloer dood is, dan speel jij misschien de verkeerde muziek af. Laten we anders een plaat maken, samen, waarin we iedereen, als het ware, nog een soort van
1: op de dansvloer krijgen.
0: Precies, en dat werd deze.

0: Het antwoord van Madonna en Charli XCX op die uitspraak dat de dancefloor dood is. Ja, en later heeft Charli XCX wel gezegd, trouwens, dat ze dat niet echt meende. Ja, dat zou ik ook zeggen, hoor.
1: Ja, ja. Ja. Nee, nou weer lekker terugkrabbelen. Ja, het is goed met jou.
0: Charli.
1: Ja,
0: je hebt er wel een samenwerking met Madonna over gehouden, ja, dus ik zou niet zeuren.
1: Zou ik dan ook gewoon zeggen van, ja, ik vind het studiolicht echt zo stom. Misschien gaat ze dan ook lampen aan me geven of zo. Madonna. Ik vond Madonna best wel een keer.
0: Ja. Nee, oké. Okay,
1: nee, goed. Je moet niet zo slecht.
0: We zitten midden in de powerplaten. Kanshebbers voor volgende week. Je kan erop stemmen door www.gopowerradio.nl te googlen of in de app. Dat kan ook. Ondertussen is Robin aan het bijkomen van een inwendige...
1: Ja, je ziet me echt slecht. Maar ik vind Madonna wel een held. Dus als ik er iets aan zou kunnen doen om... haar hier te krijgen, zou ik dat wel doen.
0: Maar ik zou dan geen opmerking maken over het studiolicht. Ja, ik zou dan opmerking maken over haar muziek of zo.
1: Ja, maar zij begon toch ook over iets heel anders. En ik kan niet zeggen dansmuziek, want dan moet ik ook een nummer gaan maken. Nou zie je mij al een muzieknummer maken. Nou, dat
0: heel eerlijk?
1: Helemaal...
0: Dat zou ik best leuk vinden. Als jij, misschien wordt het ook wel de powerplaat van volgende week.
1: Klopt. Ik gun het de andere mensen.
0: Er zijn nog meer samenwerkingen waar we wel ook even op moeten inzoomen. En die zijn al geweest. Bijvoorbeeld John Legend en Pharrell Williams.
1: Ja, ik ben hier dus best wel enthousiast over.
0: Nou...
1: Want ik vind het toppertjes allebei.
0: Ik vind het ook echt toppertjes. En je hebt deze track nog niet eens gehoord.
1: Maar, ja.
0: Maar het is wel echt tof. Want ja? John Legend komt op 23 oktober uit met een nieuw album. Dat is geproduceerd door Pharrell Williams. Nou, dan weet je dat het al best wel goed
1: wordt
0: zit.
1: Dan wordt het goed, ja.
0: Ja, en het leuke is... John Legend liet zich inspireren door verschillende namen. Echt grote namen. Nina Simone, Nat King Cole, Marvin Gaye. Dus het is een soort... Ja, het is een soort genresoep. Album geworden waar hip-hop in te horen is, gospel in terugkomt, soul, ja, het is van alles en nog wat. En dan dus dat typische Pharrell Williams sausje erop. Ja.
1: Ik vind hem echt fantastisch.
0: Ik vind hem ook fantastisch. En als jij hem nou ook fantastisch vindt, dan kun je dus stemmen.
1: Ja.
0: www.gopowerradio.nl of
1: de Gopower Radio app natuurlijk, ja. Oh!
0: Ja! Oh. Dit is duidelijk, toch?
1: Ja!

0: voor deze man.
1: Maar... Nou, doe eens. Ik ga op je knieën en... Ja! Nou, in je eentje.
0: Ja, ik moet wel zeggen, ik vind het knap dat ik in mijn eentje zoveel herrie maak en nog steeds blijf klappen telkens.
1: Ja, dat is heel goed.

0: Dat waren de keuzes van de powerplaten van volgende week. Heb je nog niet gestemd? Doe dat dan nog even www.powerradio.nl. En zometeen heb jij een praatplaatje meegenomen, hè?
1: Ja.
0: Want hoe vaak ga je deze artiest ook weer zien?
1: 5 keer nog.
0: Shame.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De 24-jarige Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging om twee moorden uit te lokken, dat meldt de politie. De man wordt daarnaast verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Hij was eerder veroordeeld voor onder meer afpersing en het hacken van bedrijven. De veroordeling van Willem Engel voor opruiing tijdens de coronapandemie is definitief. De Hoge Raad laat de taakstraf van 60 uur in stand. Engel werd veroordeeld omdat hij onder meer opriep tot deelname aan een verboden demonstratie en het negeren van coronamaatregelen. Voor andere aanklachten werd hij vrijgesproken. Meer dan 300 toeslagenkinderen hebben een brief overhandigd aan Tweede Kamerleden met de oproep tot onafhankelijk onderzoek naar hun uithuisplaatsing. Tussen 2015 en 2022 werden ruim 2000 kinderen uit huis geplaatst door financiële problemen veroorzaakt door de kindertoeslagaffaire. Eind juni 2022 woonden nog bijna 650 kinderen niet thuis. Bij een steekpartij op een school in Slowakije is een docente om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Het incident gebeurde in Stashko. De vermoedelijke dader is een leerling uit de 8e klas, waarschijnlijk tussen de 13 en 15 jaar oud. De politie heeft de situatie inmiddels onder controle. Dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits, 600 kilometer file bij elkaar. De meeste vertraging toch echt wel bij Rotterdam en bij Eindhoven. Want op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven staat voor knooppunt Batadorp 14 kilometer file en dik een kwartier vertraging. Er is daar een aanhanger van een auto losgeschoten. Die is onder de vangrail terechtgekomen. De rechterrijstrook is daarvoor dicht. Daardoor ook file op de N2 vanuit Maastricht naar Eindhoven voor knooppunt Batadorp 8 kilometer. Vanaf knooppunt De Hoogte ruim een half uur vertraging. A4 Amsterdam-Rotterdam bij knooppunt Ypenburg een ongeluk. De rijbaan is daar dicht, de vertraging 20 minuten. Omrijden daar via de A13. Ook een ongeluk op de A10 vanuit knooppunt de Nieuwe Meer naar knooppunt Koenplein. Bij Zeeburg, dus op de A10 Oost, een kwartier vertraging. Rechterrijstrook is dicht. De A15 is weer vrijgegeven vanuit Gorkum naar Rotterdam. Dat is bij knooppunt de Ridderkerk na een ongeluk. Nog wel 22 kilometer file. Vanaf Gorkum rijdt het langzaam dus met 40 minuten vertraging. A27 Utrecht-Almere voor knooppunt Eemnes 9 kilometer file met een half uur vertraging. Ook daar een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En ook is de linkerrijstrook van de A28 dicht vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. Daar vanaf Soesterberg 11 kilometer file en ook een half uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zingend in de file.
3: Zingend naar huis. Met achteraansluiten op Girl Power Radio.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen

0: Dynamite, Tayo Cruz hoor je hier bij het leukste fileprogramma van Nederland.
1: Aansluiten de soundtrack van de file.
0: En we zijn er nog tot 6 uur, hè, Robin.
2: Yeah!
0: Alleen maar gezelligheid door je speakers. Ja, nou gelijk. Ik ben hier degene die verkouden is, niet jij. Goed, 50 way to say goodbye.

0: 50 Ways to Say Goodbye van Train. Maar dat gaan we nog lang niet doen, want we zijn hier nog tot 6.
1: Achteraan sluiten, de soundtrack van de file.
0: Hey, en jij hebt iets...
2: Woep, woep, woep, woep, woep. Zit je mij wel weer achterlijk na te doen de hele tijd.
0: Dat vind ik soms leuk om te doen.
2: Wat wil je zeggen?
0: Nou, we begroeten even Olsen, die zich meldt in de chat. Die is heel enthousiast aan het zwaaien naar ons. Wat gezellig. Oh, ja, dan moet je wel in beeld. Ja, oh, leuk. Via Twitch, leuk dat je meekijkt. Hey, jij hebt een praatplaatje meegenomen, Robin.
2: Ja. Ik heb een leuk plaatje mee van een artiest waar ik laatst was. Dus daarom vond ik het leuk om mee te nemen.
0: Ja, maar het is niet de laatste keer dat je er gaat zijn ook.
2: Nee.
0: Gaat er ook niet 2 keer heen of zo.
2: Nee.
0: En ook niet 3 keer.
2: Nee.
0: En ook niet 4 keer.
2: Ja, kijk, sommige mensen die zijn gewoon fantastisch en gewoon geweldig. En dat is hij. We hebben het trouwens even over Niall Horan. Echt, deze man is de liefde van mijn leven. Maar dat is een ander verhaal. Hij is echt een topper. En ik was vorige tour ook met mijn moeder gegaan. En toen waren we in Amsterdam geweest en naar Dublin. Want daar komt hij vandaan. Zijn we ook helemaal naar zijn woonplaats geweest. Dat was echt fantastisch. En nu ging hij dus zijn tour openen in Engeland. En ik wilde heel graag naar de eerste show van de tour. Ik vind dat toch wel iets magisch hebben.
0: Dus die heb jij gezien afgelopen weekend?
2: Daar ging ik heen, ja. En dat was... vorige week dinsdag, dus precies een week geleden.
0: Maar jij gaat dus nog 4 keer naar hem toe?
2: 5.
0: Nu nog 5 keer?
2: Ik ga naar Antwerpen en 2 keer naar Amsterdam. En we gaan dus weer naar Dublin. Want Dublin is gewoon echt onze stad geworden. Sinds dat wij daar geweest zijn voor hem, zijn we nog een keer voor Louis Capaldi en voor Olivia Dean ook naar Dublin geweest.
0: Jij sponsort die muziekindustrie zo hard. Maar ja. Niall, dat vind ik wel heftig. Als in 5 tickets, dan wilde je wel heel graag
2: naar. Ja, maar
0: Niall.
2: Deze man oprecht, daar zou ik echt gewoon... Nou goed... Meer wilde... geld aan ja. geven, daar jij... houden we
0: Ik wilde bij. Net een woordgrap maken, namelijk... Jij wilde heel graag Niall horen. Leuk,
2: hè? Ja, vond ik wel leuk.
0: Superleuk.
2: Vond ik erg leuk.
0: Maar welke plaat heb je van hem meegenomen?
2: Ja, dan? Ik wilde dus eigenlijk een andere, maar die hadden we er niet in staan, helaas. Dus we hebben nu het 2 na beste nummer van het album... van die heeft uitgebracht voor de tour. En dat is Taste So Good. Wat een banger. Ja, nou, ga je ook even live gitaar spelen? Of
0: nou, zal ik hem er even bij pakken.

0: Shakira, Don't Bother uit 2005 alweer. Het is eigenlijk een van haar weinige echte wraaknummers. En het gaat over een pijnlijke relatiebreuk waarin de ex-partner van Shakira haar heeft verlaten voor een perfectere vrouw. Tja.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Het is maar wat je perfect noemt.
2: Ja joh, zij mag denk ik lekker in een Rio de Janeiro rokje blijven zingen. Wakka wakka en dat soort ellende, want ik vond dit echt niks.
0: Sorry. Rakaka. Helemaal af. Ik vond het wel lekker.
2: Oh, sorry.
0: Ik vond het echt serieus
2: sorry,
0: lekker. Nee, ja,
2: nee,
0: dat mag je zeggen.
2: Ja,
0: misschien gaat ze wel een track met je opnemen. Het is Madonna en Charlie XCX.
2: Ja. Je moet gewoon iedereen afzeiken. En dan komen ze vanzelf met, ja, maar ik ben eigenlijk wel heel goed.
0: Maar jij vond dit dus blijkbaar niks?
2: Ja, ik zeg net tegen jou van, is het nou Shakira? Zeg maar, ik herken haar stem wel. Maar het is heel, ja, nee, joh, ik vond haar alleen maar aan het schreeuwen, man.
0: 2005, hoe oud was je toen?
2: Ja, ze...
0: Ja?
2: Dit vind ik lullig. Nee, toen was ik -3. Dus okay. Ik denk dat...
0: Goed, dan gaan we gewoon door naar het dierengeluid. Want er is een dierengeluid, heb ik weer voor je meegenomen.
2: Oh, zo slecht gezet hier. En kijk hoeveel die ervan genieten, hè. Het is echt... Oh, en dan gaat hij nu weer een dierengeluid doen van een of ander dier die alleen maar in Afrika leeft. En dan gaat hij mij vragen
0: om Nee. Dit dierengeluid leeft niet in Afrika.
2: Oké.
0: Dit dierengeluid leeft op het noordelijke halfrond. En
2: dat zegt me ook weer helemaal niks.
0: Klinkt zo. Wil je hem nog een keertje horen?
2: Ik wilde iets zeggen, maar ik denk...
0: Ja, vertel.
2: Nee, doe maar nog een keer.
0: Oké. Wat wilde jij zeggen,
2: Robin? Nee, dat word ik echt...
0: Wat?
2: Waar word ik echt vermoord? Nee, ik heb hier even een ander onderwerp. Heb ik een mooie dierenknuffel? Omdat ik dacht, als het...
0: Goed, je hebt 3 minuten en dan moet je met een

0: Zo, ik denk... Zo. Ik dacht dat jij moest lachen.
1: Nee, zo klik ik niet als ik moet lachen. Maar
0: ik wel, ik wel.
1: Doe eens.
0: Nee.
1: Oh, ik hoor het. Leuk. Maar nu is de grote vraag, wat is nou dit dier? Wat is dit nou?
0: Ja. Weet je echt, ook al hou je me nu onder schot en ik moet mijn familie redden, weet ik het ook niet. Ik zeg een koala.
1: Helaas.
0: Wil je me een tip geven? Want ik ben gewoon echt hopeloos.
1: Je bent hopeloos. Nou, ik zou je nog eerst even hopelozer maken. Ik heb hier het bordje, zoals je ziet. En op dit bordje hou ik bij hoeveel pogingen mensen doen voordat ze het goed hebben geraden. En zoals je ziet heb jij samen met Doels de meeste pogingen gehad.
0: Ja. En ja, weet Robbie? Je waarom? Ik kan er gewoon nooit tegen als hij het niet raadt. Dus ja, ik ga ook wel vijf keer proberen.
1: Ik ga je een beetje matsen dan. Want anders wordt het ook natuurlijk... En dan zit jij hier straks huilend.
0: Ja, klopt.
1: De kerstman.
0: Een rendier. Maar ik ben eigenlijk niet... Kijk, ik ben wel een eerlijke speler. Ik ben blij dat je me niet zo vernederend hebt laten voelen. Maar ik mag hier geen punt voor krijgen. Want die hier was ik echt...

0: staan stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits, 668 kilometer file op de teller. Drukte bij Rotterdam en bij Utrecht, ook door ongelukken. De A4 ging het bijvoorbeeld mis vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij knooppunt Ypenburg. 9 kilometer file daar en een half uur vertraging. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Verkeer moet via de vluchtstrook. Op de A10 vanuit de Nieuwmeer naar knooppunt Koenplein bij Zeeburg nog 8 kilometer file en een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Na een ongeluk zijn er 3 rijstroken dicht van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij Bergsenhoek. 4 kilometer file en een half uur vertraging daar. Een ongeluk op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij knooppunt Emnes. 3 kwartier vertraging daardoor 11 kilometer file. Linker rijstrook is dicht. En een losgeschoten aanhanger zorgt voor file op de N2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. 8 kilometer en 40 minuten. De tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten, het leukste fileprogramma van Nederland.

0: Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik dit nou het beste kan omschrijven. Het is eigenlijk weer een onderzoek over vrouwenemancipatie. En over het algemeen is het positief, dat zeker. Maar er zijn ook wel redenen tot zorg. Want vooral het veilig voelen op straat.
1: Sorry. Ja.
0: Waarom moest je lachen?
1: Nou, omdat dat gewoon wel natuurlijk een ding is wat nog steeds zo is en niet echt opgelost wordt nog tot nu toe.
0: Wat zou er moeten gebeuren?
1: Ja, ik zou het niet weten. Want als ik zou weten wat er zou moeten gebeuren, zou ik het gaan regelen. Maar...
0: Zullen we anders... Misschien is het wel fijn om donderdag even te bellen of zo. Want dan doe ik altijd even een belletje hier in de studio. Met iemand die hier meer over kan vertellen. Maar wie hebben we dan nodig?
1: Goeie van jou.
0: Ja.
1: Nou, vind ik een heel goed.
0: Ga ik nog even over nadenken. En dan gaan we eerst even... Precies, naar Shaka de Moes. Floating light.

0: Conga Miami Sound Machine hoor je.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: Ik zei net, Robin, dat ik even iemand wilde spreken over dat veilig voelen op straat voor vrouwen. En ik heb denk ik iemand gevonden.
2: Nee.
0: Ja.
2: Goh. Oh, goed voor jou.
0: Ja, er bestaan dus speciale stedenbouwkundigen die kijken naar de veiligheid van een vrouw. Want de meeste stedenbouwkundigen zijn man, natuurlijk. En dan zijn er dus ook vrouwen die vanuit het perspectief van een vrouw gaan kijken hoe ze de steden beter kunnen gaan maken.
2: Oké.
0: Ja, ik heb geen idee wat ik me daarbij moet voorstellen eigenlijk.
2: Ik eigenlijk ook niet. Maar nou, daar gaan we achter komen, denk ik.
0: Laten we daar dan donderdag eventjes kijken of ik iemand kan strikken om dat ons te gaan vertellen. Verder gaan we zo even wat positiviteit eten in slingeren hier op Culpa Radio. Want ja, het is weer tijd voor...
2: complimentjes.
0: Juist. Ja. Dus dat is

0: Live It All van de verloren frequenties. Oftewel, lost frequencies. En het is tijd voor wat positiviteit.
1: Tijd.
0: Het is positiviteit.
1: Oh. Leuk, ja, leuk. Ja, heel leuk. Ja.
0: Ik ben weer de straat op gegaan. Ik heb weer even wat mensen gevraagd voor complimentjes.
1: Ah, wat lief van jou.
0: Jawel. Ik moet zeggen, Robin, ik heb er ook eentje voor jou.
1: Oh nee.
0: Jawel, dat je al die grapjes van mij altijd zo goed kunt handelen. Daar heb ik wel een compliment voor. Dat je nog niet gillend bent.
1: Dat je met je uithoudt.
0: Ja.
1: Ja, dat vind natuurlijk. Nou, ik kan wel wat hebben.
0: Nou, gelukkig maar.
1: Ik ben nog niet zo vervelend.
0: Nog niet zo... Oh, nou, je weet dat ik van grens op zoek hou. Goed, ik ging de straat op en ik vroeg aan mensen wat, wie en hoe zij willen complimenteren. Nou, en daar kwam van alles leuks uit weer.
2: Complimentje aan mijn collega's bij de Bagels & Beans. Omdat ik vind dat ik echt een superleuk team heb om mee te werken. En ik kijk er gewoon elke dag naar uit om met ze samen te staan.
3: Voor mijn man, die altijd voor mij goed zorgt. Voor mijn kinderen, dat ik ontzettend veel van ze hou.
4: Compliment voor mijn beste vriendin, omdat ze altijd gewoon voor me klaar staat.
5: Aan mijn souschef, dat ze heel goed de best doet en dat ze wel gewaardeerd geworden. Echt, ik kan niks slechts over haar zeggen.
6: Stikke lieve buren. Echt, je kan het niet beter treffen. Gewoon hele lieve mensen.
7: Ik wil graag een compliment geven aan mijn visionboard groep vriendinnen. Ze zijn super bezig met hun ontwikkeling en ik ben echt heel trots op wat we met z'n allen aan het bereiken zijn.
0: Oh. Ja.

0: Don't start now, Dua Lipa. En dan wordt hier de tent worden afgebroken.
1: Nee, we waren gewoon echt bizar synchroon voor iets wat we niet hadden afgesproken.
2: Ongelooflijk.
1: Dat was echt bizar.
2: Ja, ja, bijzonder.
0: Ik zag iets in mijn ooghoeken gebeuren. Ja,
1: ja, we waren een soort...
0: Dino-pose. Ja, dat was toch wel... Ja, ik zet deze er gewoon mee aan.
2: Lekker. Ja, ze heeft geen outro, hè? Dus dan moet je in één keer stilstaan.
0: Dan moet je in één keer...
2: En dat had Robin goed begrepen.
1: Ja. Ging fantastisch.
0: Ja, Deb. Ja, zo, het is wat doe je eigenlijk hier? Ja, in deze studio.
1: In mijn hobby's? Ja. Nee.
2: Ja, ik sta klaar om dadelijk gelijk spel te gaan doen samen met Monique, het sportprogramma van Girl Power Radio. En ik heb er heel veel zin in.
0: Oh, wat top. En wat ga je behandelen?
2: Oh, we hebben weer een hele leuke, bijzondere sport vandaag. Nee. Dit is speciaal voor de paardenliefhebbers. Je kan ook andere dingen doen dan er alleen maar op zitten, schijnbaar.
0: Oh.
2: Ja.
0: Eten.
2: Ook, bijvoorbeeld. Maar dat is geen sport.
0: Frikandellenwedstrijd.
2: Oh, nou ja, dat zou best wel eens een sport kunnen zijn, trouwens. Ja. Dus je hebt die hotdog-wedstrijden. Er zit vast ook paardenvlees in. Geen idee. Nou, maar daar gaan we het niet over hebben.
0: Okay.
2: Maar wel een andere hele bijzondere sport van de Nomade Games.
0: Oh.
2: Ja.
1: Oh. Spannend.
2: Ja, leuk.
0: Eerst 6 jaar bivakeren en dan mogen ze meedoen aan die supporten.
2: Precies.
0: Nou, ja. Het was fantastisch.
1: Ja, en als jullie nou denken van ik wil natuurlijk luisteren, want dat zou ik natuurlijk uiteraard doen. Kijk dan even via Twitch mee, want onze Debor ziet er weer

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Estland beschuldigt Rusland van betrokkenheid bij de brandstichting bij een defensiebedrijf in Tallinn. Het bedrijf Milrem Robotics levert onder meer onbemande militaire voertuigen aan Oekraïne. 3 verdachten uit Letland zijn aangehouden en uitgeleverd aan Estland. Het onderzoek loopt nog. Rusland ontkent betrokkenheid en noemt de beschuldigingen onjuist. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is sinds 2016 gedaald. Toch zit bij 71% van de onderzochte volwassenen de hoeveelheid nog boven het niveau dat als veilig wordt beschouwd. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder bijna 1000 bloeddonors. Vooral in Zeeuws-Vlaanderen zijn de concentraties relatief hoog. De 24-jarige Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging om 2 moorden uit te lokken. Dat meldt de politie. De man wordt daarnaast verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Hij was eerder veroordeeld voor onder meer afpersing en het hacken van bedrijven. Meer dan 300 toeslagenkinderen hebben een brief overhandigd aan Tweede Kamerleden met de oproep tot onafhankelijk onderzoek naar hun uithuisplaatsing. Tussen 2015 en 2022 werden ruim 2000 kinderen uit huis geplaatst door financiële problemen veroorzaakt door de kindertoeslagaffaire. Eind juni 2022 woonden nog bijna 650 kinderen niet thuis. Dan nog het weer. Vanavond zijn er heldere perioden en blijft het nog lang warm. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. Vannacht wisselen heldere perioden en wat hoge bewolking elkaar af en daalt de temperatuur naar 14 tot 17 graden. In Limburg lokaal 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De meeste files staan in Zuid-Holland en bij Utrecht en ongelukken veroorzaken het meeste oponthoud. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk 19 kilometer file rijden. Je hebt daardoor dan ook een uur vertraging. Dan wat de nasleep van een ongeluk. Nasleep van een ongeluk op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort. Bij Amersfoort 9 kilometer file. Vanaf afrit Den Dolder een uur vertraging. Er zijn dan ook 2 rijstroken dicht. De rechterrijstrook van de A29 is dicht vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij Barendrecht. Na een ongeluk. Daar is de vertraging een half uur. En ook nog een half uur tijdsverlies voor het verkeer op de N2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Opruimwerkzaamheden houden daar een rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken. Gelijkspel. Het sportprogramma voor en door vrouwen. Elke dinsdag van 6 tot 8. Met Deborah en Monique.

0: Een hele goede avond en welkom bij Gelijkspel. Het spelprogramma, of het sportprogramma, hè? De spelletjes ook natuurlijk. Van GoPower Radio met sportnieuws, sportfeitjes, fijne muziek en nog veel meer. En natuurlijk geven we extra aandacht aan de sportvrouwen en de sportmeisjes. Nou, ik ben hier, Monique. En aan de andere kant is natuurlijk Deborah. Hallo Deboortje.
1: Hallo, goedenavond allemaal.
0: We gaan in deze aankomende 2 uur natuurlijk op de hoogte brengen van alles en nog wat. Maar we gaan natuurlijk beginnen met onze slechte voorspellingen van de afgelopen week.
1: Ja, want we hebben vorige week een poging gedaan om de voetbalwedstrijden van de vrouwen van de Eredivisie van het afgelopen weekend te voorspellen. En wederom zaten we er weer volledig naast. En we gaan de uitslagen ook delen. PSV De Graafschap is 4-0 geworden. Wat hadden wij gezegd, Mo?
0: Jij had 2-0 en ik had 3-1. We hadden in ieder geval gelijk dat PSV ging winnen. Dat klopte wel.
1: Ja, dat hadden we dan in ieder geval goed, inderdaad. Ja. Goed, Ajax ADO. We gaan het er heel kort even over hebben.
0: Ja, nou, ja. Jij had gezegd 2-3. Ik had gezegd 1-2. Het is helaas 7-1 geworden.
1: 7-1 voor Ajax.
0: Ja. Ja. Of het zowel Jacques Polak zei, het was de vrouwen tegen de meisjes.
1: Ja, nou ja, wel jammer. Wij hadden heel veel hoop dat het toch nog wat dichter bij elkaar zou liggen. En dat ADO ook gewoon ging winnen, want zo eigenwijs zijn wij.
0: Maar ja, goed. Je moet altijd hopen dat je teampie wint, toch?
1: Precies, zo is het. Maar helaas.
0: De volgende hadden we ook verwacht eigenlijk.
1: Daar ben ik echt boos over.
0: Feyenoord-PEC Zwolle.
1: Ja, Feyenoord-PEC Zwolle. Ik dacht wel dat het 4-0 zou worden. Mo dacht 2-1. Dus jij zat er wel wat dichter in de buurt dat het wat dichter bij elkaar zou liggen, die uitslag. Ze hebben verloren, Feyenoord, met 2-3.
0: Ja, onbegrijpelijk.
1: Ja, heel bijzonder.
0: Maar PEC Zwolle heeft ook een gelijkspelletje gehad toen de tijd tegen Ajax, hè? Dus ja, onderschat ze niet.
1: Nee, duidelijk niet. Duidelijk niet. En dan AZ FC Twente. Ik dacht 0-4 voor FC Twente. Jij dacht 0-5. Voor FC Twente. En
0: ik zie nou gewoon dat ik hem goed heb.
1: Je hebt hem gewoon helemaal goed. Het is 0-5 geworden inderdaad voor FC Twente. Oh, die meiden gaan lekker niet te doen.
0: Ja, nee. Dus is ook gewoon niet grappig meer om tegen te spelen.
1: Nee, eigenlijk niet. Nee. Maar goed. SC Heerenveen tegen FC Utrecht. Ik dacht 2-1 voor Heerenveen. Zo dapper was ik.
0: Ja.
1: 4-1 dacht jij voor Heerenveen. Oh, we hebben FC Utrecht. Ja, goed. Die hebben geen lekkere start van het seizoen. Dus wij hadden ingeschat dat Heerenveen wel met de winst wegging. En dat is ook gebeurd.
0: Ja, 2-0. We hadden alleen nog gehoopt dat Utrecht nog wel een doelpuntje zou
1: maken. Ja, zeker. Had ik ze wel gegund. Ook altijd een betere wedstrijd als er aan allebei de kanten gescoord worden natuurlijk. Maar goed, dat waren de voetbaluitslagen. Ja. Ja, misschien dat we deze week wat dichter bij de buurt zitten. Maar niet slecht gedaan, Mo. Je hebt in ieder geval één helemaal goed.
0: In anderhalf jaar tijd.
1: Ja.
0: Jezus. We gaan nog eventjes een sportnieuwsje vertellen natuurlijk. Want ik denk dat de meeste mensen het wel mee hebben gekregen. Of niet, want de focus lag natuurlijk weer op de mannen. Ja. Maar vertel, Deborah, wat gebeurde er in Montreal afgelopen weekend?
1: Demi Vollering, 29 jaar, is wereldkampioen wielrennen op de weg geworden. Ja, eindelijk. Ja, en daar is ze natuurlijk ontzettend blij mee. Het is voor de eerste keer in haar wielerloopbaan dat ze de regenboogtrui heeft gegrepen. Na een schijnbaar zinderende sprint adieu met haar rivale Kasia Niwiadoma. Ik hoop dat ze niet luistert, want ik heb die naam vast niet goed uitgesproken.
0: Ik krijg zo meteen een appje binnen van daar.
1: Ja. Nee, zo zeg je dat niet. Nee. Dus dat is wel heel erg leuk voor Demi Vollering. Ze is natuurlijk al heel lang hierop gefocust. Heeft het ook al een paar keer bijna gehaald. En nu dan toch die titel meegenomen. Dus ja, gefeliciteerd.
0: Ja, nou, bij de mannen de favoriet. Ja, hoe heet je ook alweer?
1: Van de Poel,
0: hè? Ja, iedereen zei van die wordt ook al wereldkampioen. Die gaat een Demi Vollerinkje doen. Helaas niet, die werd derde. Nou, vind ik ook nog steeds knap.
1: Is ook
0: toch?
1: Hartstikke knap, absoluut.
0: Wereldtop. Dus dat, We hebben natuurlijk nog veel meer sportnieuws, maar dat gaan we doen na het volgende nummer.

0: Ja, nou zijn we wel lekker te dansen. Maar het volgende bericht wat we gaan vertellen over wat er is gebeurd. Ik moet ook uitkijken, want ik sta natuurlijk op opstapje.
1: Dus ja, ze is heel blessuregevoelig, ja. Zo'n opstapje.
0: Ja, inderdaad. Nou, vertel maar, wat is er gebeurd?
1: Nou, dit is wel echt onvoorstelbaar hoor. Een atlete, Tigst Assefa, is een dag na haar marathonzege in Berlijn geopereerd aan een gescheurde Achillespees. En deze heeft ze dus opgelopen tijdens de marathon. Ik geloof rond kilometer 30 kreeg ze al last en begon ze een beetje moeilijk te lopen. En ze heeft nog wel gewoon de marathon uitgelopen. 29 jaar oud. Gescheurde Achillespees. Ik zeg het nog maar een keer. En het is ongelooflijk dat ze met deze blessure en pijn is verder gelopen. En de marathon nog heeft gewonnen. Zo heeft haar Italiaanse manager Dermadonna. Wat een prachtige naam. Dermadonna. Ja. Aangegeven. En zij heeft een tijd gelopen van 2 uur, 11 minuten en 4 seconden. Ja. En zij was op de Olympische Spelen van Parijs de nummer 2 achter onze eigen Sifan Hassan. En zij heeft dus wel nog even een parcoursrecord gelopen in Berlijn.
0: Ja, het was
1: met haar gescheurde Achillespees.
0: Ja, het was de tweede snelste marathontijd bij de vrouwen in de geschiedenis zelfs.
1: Ja, belachelijk.
0: Ik heb het inderdaad gezegd net tegen jou. Ik zeg, ja, ik zag het lopen. Ik zag het filmpje. Ik dacht, oh, die is door de enkel heen gegaan. Maar inderdaad, dat je dan zo scheurt. Gelukkig, het podium is wel lullig gezicht, hè, de foto.
1: Ja, want ze moest daarna dus gelijk door naar het ziekenhuis om geopereerd te worden. Dat is inmiddels ook allemaal al gebeurd. Maar ze is dus of heel kort of gewoon langs het podium gelopen richting de taxi naar het ziekenhuis. Ik weet het ook niet. Daar stonden weinig mensen op het podium.
0: Ja, alleen nummer 2 en 3 is zichtbaar.
1: Ja,
0: ja en terecht, want als je zoveel pijn hebt, dan wil je ook gewoon naar de dokter toe.
1: Ja, maar wat een prestatie, joh. En dat je dan gewoon door blijft lopen. Hoe kan dit?
0: Ja, bizar.
1: Ik begrijp niet hoe dit fysiek mogelijk is. Maar goed.
0: Ja, ze zeggen inderdaad wat je zei al. Rond de 30ste kilometer. Maar het meeste pijn ging pas rond de 40ste kilometer worden.
1: Ja, en toen dacht ze. Ja, ik ben er bijna.
0: Ja.
1: Ik ga gewoon door. Ja, ongelooflijk.
0: Ik was al lang 6 keer uitgestapt. Maar ik loop ook geen marathon.
1: Huilend. Maar goed. Ongelooflijke prestatie van deze vrouw. Heel erg bijzonder. En we blijven even bij de bijzondere vrouwen. Want eigenlijk hadden we deze week heel veel keuze voor de bijzondere sportvrouw. Want we hebben er namelijk nog geen 11-jarige Britse schaakwonder. 11 jaar. Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Deze vrouw is 11 jaar. Ik zeg het nog maar een keer.
0: Jesus.
1: Ongelooflijk, hè?
0: Oh.
1: Ja, zij is vrouwelijke grootmeester. En ze stelde de titel veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. En ze kan nog hoger eindigen. Want de titel vrouwelijke grootmeester is de hoogste schaaktitel specifiek voor vrouwen binnen deze sport. Maar ik kan ook nog internationaal meester en grootmeester worden. En deze titels zijn beschikbaar voor zowel mannen als vrouwen.
0: Oeh.
1: Dus die staan daar dan nog boven. En ik denk wel dat het gaat gebeuren. Want volgens mij zit ze al niet meer zo heel ver van de internationale meestertitel af.
0: Na 11 jaar, jongens. Toen ik 11 was.
1: Dat heb ik gedaan met mijn leven, jongens.
0: Ja, als je natuurlijk een vader of een moeder hebt die schaken echt geweldig vindt. En jouw kind is daarin geïnteresseerd.
1: Ja.
0: Ja, waarom niet?
1: Ja, hele bijzondere sport. En op deze leeftijd al dat inzicht hebben, strategisch. Ja, vind ik heel bijzonder. Absoluut bijzonder.
0: Nou ja, voor mij is het best lullig als je iemand van 35 bent die wordt uitgeschakeld door iemand van 11.
1: Dat is vrij pijnlijk, maar dat gebeurt wel in het schaken. Ja, dat kan gewoon. Als je beter bent, dan ben je beter. En deze vrouw is duidelijk wel heel erg goed.
0: Ja.
1: Nou, wie er niet zo goed is Michael van Gerwen.
0: Wordt het niet tijd dat deze meneer een keer gaat stoppen?
1: Nou, weet ik niet. Ik denk dat hij nog niet aan het einde van zijn carrière is. Maar hij is wel voor de derde keer op rij in de eerste ronde uitgeschakeld bij de World Grand Prix. De 6-voudig winnaar miste op de openingsdag in Leicester te veel dubbels. Dus ja, dat is jammer. Die is uitgeschakeld. Luke Littler is ook uitgeschakeld. Dus terwijl de nummer 1 van de wereld, die mocht ook in de eerste ronde naar huis. Dus wat dat betreft hoeft Van Gerwen zich nergens voor te schamen.
0: Nee.
1: En Joyce, de persoon die dus Van Gerwen naar huis heeft gestuurd, Ryan Joyce, speelt in de volgende ronde tegen Danny Noppert.
0: Oh, de andere Nederlander.
1: Die ging wel door.
0: Oké.
1: Ja.
0: Het is maar net aan wie je loopt en hoe goed je erin zit. Hè? Want als je je dubbels mist, dan heb je een probleem.
1: Ja, absoluut. Absoluut. En weinig ruimte om dan nog in te halen natuurlijk. Dus wel bijzonder.
0: Ja, zeker.
1: Ja, wat hebben we nog meer? Oh ja, Henk Vreese vond ik leuk.
0: Ja, Henk Vreese. Ik vind het een leuke man.
1: Zeker. En hij heeft de tweede wedstrijd als bondscoach van Suriname gewonnen.
0: Kijk.
1: Van Martinique.
0: Oh.
1: In de CONCACAF Nations League.
0: Ja, verzin er maar één.
1: Ja, toch? Ja.
0: Is dat dan hetzelfde als de Nations League hier? Is dat dan weer voor
1: alleen
0: rondes?
1: Dan voor de landen daar.
0: Oké.
1: Ja. En Gianni Infantino staat ervoor open de financiële reserves van de FIFA uit te keren. Nou, dit vind ik ook wel echt een hele bijzondere.
0: Ja.
1: De UEFA en de CONCACAF, waar we het net over hadden, hebben een onafhankelijk onderzoek geëist naar de financiën van de Wereldvoetbalbond. En dat was in haar aanleiding van dat rare plan van Gianni Infantino dat hij aandelen wilde gaan verkopen. En toen hebben zij gevraagd van, hey vriend, hoe zitten we eigenlijk financieel? Want als jij het nodig vindt om aandelen te verkopen, hoe staan we er dan eigenlijk voor?
0: Ja.
1: Dus zij hebben een onderzoek laten doen naar de financiële reserves. En wat blijkt? En ze hebben een recordbedrag aan reserves, namelijk $6 miljard.
0: Ja.
1: En nu is hij wel bereid om dat dan een beetje te gaan verdelen over de 211 voetbalbonden. Schijnbaar, ik heb geen idee. Ik las dit vanmorgen, het was een vers bericht, vers van de pers. Ja. En ik dacht, nou, ik ben heel benieuwd wat hier nou daadwerkelijk ook praktisch uit gaat komen. Krijgen we dadelijk allemaal €50?
0: Wat ik eruit begreep is als ze het uit gaan keren, dan krijgen ze omgerekend €8,8 miljoen per bond.
1: Ja, dat zou namelijk een beetje dat bedrag van 6 miljard volledig maken. Maar goed.
0: Ja, nou, en daarna moet de KNVB dat lekker voor de helft aan de vrouwen geven.
1: Ja, of gewoon helemaal.
0: Of helemaal een keer.
1: Ja, ja, het zou leuk zijn.
0: Inderdaad.
1: Dus, nou, dat waren de voornaamste sportberichten van het afgelopen weekend.
0: Nou, geweldig. Ja, we hebben nog meer van eigen huis, maar dat gaan we zo meteen vertellen.

0: can't get out of it.
1: Ja, we hadden het natuurlijk over onze eigen sporters. De meeste sporters zijn natuurlijk in voorbereiding van hun start van hun seizoen. En dan hebben we het natuurlijk over de wintersporters. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon zomersporters.
2: Ha. Absoluut. Bij ons gaat het gewoon heel het jaar door.
1: Heel het jaar door. We hebben ook nooit geen rust bij.
2: Nee.
1: Maud van der Toorn deed natuurlijk mee met de wedstrijden in...
2: Het EK boksen in Sofia.
1: Ja.
2: Ja.
1: Helaas. En dat vind ik echt wel helaas. Is ze gestrand in de kwartfinales.
2: Ja, en ook gewoon niet slecht, hè. Want ik bedoel, ze heeft het wel geschopt naar de kwartfinales. En van alle Nederlanders die mee waren, heeft zij het gewoon hartstikke goed gedaan eigenlijk.
1: Ja, ja, inderdaad. Dus zeker niet getreurd. En ze heeft er heel veel van geleerd, zegt ze zelf.
2: Ja.
1: En op naar de volgende toernooi.
2: Ja.
1: Dan hebben wij een heel lief klein meisje.
2: Ja, dat klopt, ja.
1: En... oh, sorry, ik ga een kriebel in mijn neus.
2: Oh jee, oh jee.
1: Dat is een heel klein judokaste.
2: Ja.
1: En ik ben gewoon eventjes helemaal kwijt. Ik ben mijn appje kwijt.
2: Nou, ze heeft meerdere wedstrijden gehad de afgelopen periode.
1: Dit is Ries. En Ries is 14 jaar. Wij doen normaal gesproken geen jonge meiden sponsoren.
2: Nee.
1: Maar deze ouders zijn zo lief. En wij hebben er geholpen met een trainingskamp.
2: Ja, dat klopt.
1: En dan ga ik je vertellen, jongens. Ik kreeg een appje afgelopen weekend. Dat ze vijfde is geworden in de Bayer Cup in Leverkusen. Het was een onwijs pittig toernooi. En ze moest zaterdag zelfs gaan wegen.
2: Ja.
1: Het was wel heel wat voor die kleine meisjes.
2: Nou.
1: En ze kon gelukkig in haar eigen gewichtklasse doen. Ze moest pas ook aan het einde van de dag judoën. Dus ze moest heel de dag daar zitten. Dat was wel even wennen voor deze meiden natuurlijk.
2: Ja.
1: Helaas verloor ze gelijk de eerste wedstrijd van de Duitse met een armklem. Maar kreeg een tweede ronde. En wat gebeurde er toen? Een meisje die deed een grote offerworp, noemen ze dat, hè? En Ris viel zo hard dat ze dachten dat ze de ribben had gekneusd.
2: Ach.
1: Of zelfs gebroken.
2: Oh.
1: Ze zijn gelijk naar het ziekenhuis toe gegaan. En gelukkig is het wel zwaar gekneusd.
2: Hmm.
1: En ze moet rustig aan gaan doen. Maar ondanks dit en de andere wedstrijden die ze wel hebben kunnen doen, is een mooie 50 geworden. Nou,
2: ja.
1: Ik vind het super knap voor je 14e.
2: Toch hartstikke knap.
1: Ja,
2: en
1: toch?
2: Als ze niet was ze tweede geworden ook nog op de Nederlandse Open, zei je dat
1: ja,
2: nou?
1: Ja, Nederlandse Open was ze tweede geworden. Dat is alweer een paar weekjes terug. Nee, die timmert heel hard aan de... aan de weg.
2: Nou,
1: alleen ze is hartstikke jong nog. Dus jongens, we gaan pas echt in wat van haar posten als ze boven de leeftijd zit die we mogen posten.
2: Ja, precies. Want dat is een van de redenen dat we normaal geen minderjarigen in ons sponsorpakket nemen. Maar goed,
1: nee,
2: hè? Regels zijn er om gebroken te worden, zeg ik altijd.
1: Inderdaad. Dus super lief en mooie foto's. We gaan nog eventjes muziek draaien. En daarna gaan we onze introductie van de gast doen voor aankomende donderdag.
2: Ja, heel leuk.
1: Ja, gelijkspel. Vertel. En als je nog niet weet wat het is, jongens. Blijf dan even gewoon lekker luisteren.

0: Shake It.
1: Lekker.
0: Oké, wie zijn de gasten? Of het is er tegenwoordig maar één gast, hè?
1: Ja.
0: Aankomende week bij Gelijkspel Vertel. Deze wordt donderdagavond natuurlijk uitgezonden. En dan proberen we altijd één of één van onze sporters of iemand die wij zelf ook helemaal niet kunnen.
1: Nee, precies. We proberen het een klein beetje te variëren met onze eigen sporters en mensen die, nou ja, niet bij ons in de sponsoring zitten, maar wel iets leuks hebben te vertellen. En deze week krijgen we iemand die wel bij ons in het sponsorpakket zit.
0: Ja.
1: En dat is namelijk Lotte Duis. En zij is tennister.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik vind het zo leuk. Het is zo'n leuke meid. Ook
1: absoluut.
0: Nog jong.
1: Absoluut. Nog hartstikke jong. En als je denkt, nou, wie is dat dan? Nou, je kent er misschien wel van de ABN AMRO reclame.
0: Ja.
1: Van vorig jaar.
0: Ja, die was zo gaaf.
1: Hè? Want hoe heet dat toernooi? Ja, dat zal wel.
0: Dat was in Rotterdam.
1: Dat
0: grote
1: die
0: toernooi
1: Richard
0: in Ahoy.
1: Richard Krajicek altijd doet.
0: Ja, die.
1: Ja.
0: Daar was
1: heet
0: inderdaad
1: het gewoon ABN AMRO tegenwoordig. Ik weet het ook niet meer. Maar
0: was,
1: die.
0: Ja, was extra aandacht aan de inderdaad de
1: rolstoel.
0: Rolstoeltennis, ja.
1: Tennissers. Ja, ja, want zij doet rolstoeltennis. En ze heeft heel veel evenementen gehad de afgelopen periode. Best wel wat toernooien gespeeld. Dus we willen heel graag weten hoe het daar allemaal is gegaan. En natuurlijk hebben wij nog veel meer vragen voor haar. En als je meeluistert en je denkt, nou, ik heb ook wel een vraag voor haar. Laat het ons weten. Je kan het appen via het WhatsApp-knopje in de Girl Power Radio app. Dat is wel het allermakkelijkste. En je kan ook via Instagram bij mij of Monique.
0: Tuurlijk.
1: Je vragen gewoon kwijt. Of bij Girl Power Radio Sport.
0: Ja, stuur een postduif.
1: Ja, je kan ook mailen naar info@girlpowerradio.nl. We zijn ontzettend bereikbaar. Dus laat het weten wat jullie willen vragen. Want jij hebt een leuke vraag bedacht, Mo.
0: Ja, jij toch ook.
1: Ja, maar ik vond die van jou eigenlijk wel leuker. Maar goed,
0: okay.
1: Ik wil graag aan de vragen of ze straf krijgt als ze gooit met de racket. Nou, kan ik me niet voorstellen dat zij lief als ze is.
0: Nee.
1: Ooit met de racket heeft gegooid. Maar goed, ik wil het toch even weten of daar straf op staat of niet.
0: Ja, ja, en ik wil heel graag weten, wat ga je doen als je tijdens de wedstrijd een lekker band krijgt?
1: Ja, goede vraag.
0: Weet je, ja, waar gingen nu al zelf twijfel? Misschien hebben ze wel banden waar geen lucht in zit, hè? Speciale
1: nee.
0: Banden of zo.
1: Ja,
0: maar,
1: dat zou kunnen.
0: Ja, en toevallig kwam er ook nog een keer de vraag te boven toe. Wat moet je nou? Hebben jullie net zoals die anderen een pauze om te gaan plassen tussendoor? Een time-outje?
1: Ja, want dat vroeg ik me ook wel af. Ja, mag je dan? Wat doe je eigenlijk als je moet plassen tussendoor?
0: Ja, kijk, we weten bij sommige wedstrijden dat je inderdaad dan een time-out krijgt om naar de wc toe te gaan.
1: Ja.
0: Maar ja, nou ja, we gaan in ieder geval deze twee vragen eventjes stellen, Ander. En ik ben erg benieuwd inderdaad wat ze doet als ze een lekker band krijgt. Of ik doe dadelijk ginsen. Ah, oh, heb ze nog nooit een lekker band gehad?
1: Heb
0: ze de volgende wedstrijd een lekker band? Heb ik het gedaan, hè jongens?
1: Ja.
0: Echt waar.
1: Gaat ze ons bellen?
0: Ja.
1: Even de band kunnen komen verwisselen, ja. Nee, maar dat is een leuke vraag. Dus ik ben heel benieuwd. Donderdag is ze er. En als jullie het antwoord willen horen op deze fantastische vragen, dan moet je vooral luisteren donderdag van 6 tot 7. Gelijkspel Vertel.
0: Lekker hoor. We gaan naar muziek en daarna komen we terug met een sportvrouw van de week. Ik ben benieuwd wie je nou weer hebt gevonden, want
1: het was een moeilijke keuze deze week. Er waren er heel veel, maar goed, we hebben er eentje moeten kiezen.
0: Ja.

0: En natuurlijk dit aardige de Bee Gees, hè? Eventjes wat rustiger dan...
1: Ja, wel lekker ook hoor, Bee Gees. Altijd goed. Ja,
0: altijd leuk. Doe dat ja. Op een feestje altijd goed ook.
1: Ja, dat is hè?
0: Ja, hè? Ja.
1: En zo herkenbaar. Je hoort gelijk wie het zijn. Dat is, daar kan je je echt niet in vergissen. Ik ben niet heel goed in popquizzen, maar deze heb ik altijd wel goed.
0: Ja, alleen dat stemmen. Ja!
1: Ja, precies. Ja. Nou, over hoge stemmetjes gesproken. Ja. We gaan naar de sportvrouw van de week. En nou ja, we hadden dus keuze genoeg. Hè? Want er is dus een 11-jarige net internationaal grootmeester, of tenminste vrouwelijke grootmeestertitel gepakt. We hadden een dame die met een gescheurde Achillespees toch nog even een record rende in Berlijn. Maar ik heb gekozen voor Lian Yuntsu, bijgenaamd Zizi.
0: Cute.
1: Zizi. Ja, deze jonge dame is 6 jaar oud. Het houdt niet op met de Child Prodigies today. Zij heeft onlangs het vrouwenwereldrecord Rubik's Cube verbroken. En dat deed ze eerst met een record van 4,52 seconden. En daarna in 4,27 seconden. En deze records heeft ze achter elkaar gebroken in 3 dagen. En daarmee is zij de enige vrouwelijke cuber in de wereld die een gemiddelde heeft onder de 4,5 seconden. En dit is in de categorie 3x3 Rubik's Cube. Dat is ook altijd leuk van dit soort onderdelen in de redactie. Dat je dan dus ineens leert dat er verschillende varianten Rubik's Cubes bestaan.
0: Ja, bizar.
1: Maar de 3x3x3 is de ene die wij allemaal kennen.
0: Ja,
1: zeg
0: de originele.
1: Dat is de originele.
0: Ja, en 3x3x3 bedoelen ze dus 3 rijen van 3x3.
1: Precies. Ja.
0: Dus, ja, want je hebt inderdaad veel meer.
1: Je hebt veel meer varianten. En dus ook een wat makkelijkere variant. 2x2x2. Daar is ze ook heel erg goed in, overigens. Maar ze heeft dus het wereldrecord voor vrouwen gevestigd in de 3x3x3 Rubik's Cube. En de snelheid waarmee deze... Ja, het is een meisje, hè, gewoon. Waarmee dit meisje dit doet... Ik was echt flabbergasted. En de blijheid van dit kind als ze het haalt. Echt prachtig om te zien. Als je het filmpje nog niet hebt gezien, hou onze socials in de gaten. Want we gaan dit komende dagen absoluut voor jullie posten. En ja, erg bizarre prestatie. 6 jaar oud. Waar gaat dit heen?
0: Ja,
1: nou, waar gaat ze dan nog in pieken, jongens?
0: Nou ja, we hebben natuurlijk wel eventjes verder gekeken. Inderdaad, hè. Het was dus een gemiddelde tijd van 4,5 seconden.
1: Ja.
0: Voor mij waren het 5 pogingen en dat wordt dan gemiddeld. Maar de snelste was zelfs 3,54 seconden.
1: Ja, ik heb hier een pagina bij de World Cube Association. Ook leuk om te weten dat dat bestaat. Dit zal de overkoepelende Rubik's Cube Bond zijn.
0: Ja.
1: Ik had geen idee dat er zoveel evenementen werden georganiseerd. Maar deze vrouw, het is echt een lijst. En zo lang doet ze het nog niet, hè? Geloof ik maar een paar jaar. Want ja, god, ze is 6 jaar oud, hè? Dus het is ook sowieso niet dat ze het al decennia doet. Maar
0: ja.
1: Ze doet het nog maar 2 jaar. Ja. En ja, die tijden zijn bizar. 3,54 inderdaad zie ik ertussen staan. 3,59. Ja, dus ze kan het ook gewoon sneller. Maar het gaat om het gemiddelde van 4,5. En zij is dus de eerste die dat gemiddelde heeft gehaald. En daarmee heeft ze dat record verbroken. 6 jaar oud.
0: Het kind is echt, zover ik nu kan zien, een jaartje actief.
1: Ja, ik vind het
0: bizar.
1: Echt ongelooflijk.
0: Ja.
1: Maar ook leuk om te weten dat er zoveel verschillende Rubik's Cube evenementen worden georganiseerd. Ik had geen idee.
0: Nee, inderdaad.
1: Het is een hele wereld die aan mij voorbij is gegaan, schijnbaar.
0: Ja, en weet je trouwens, heb je een idee van hoeveel verschillende oplosmethodes zij moet weten uit haar hoofd om dit te kunnen leren?
1: Nee.
0: Nee?
1: Ik durf niet eens een schatting te maken. Ik ben zo slecht met cijfers. Ik heb geen idee.
0: 1300.
1: 1300
0: verschillende wiskundige algoritmes die ze dus uit haar hoofd moet leren om dit zo snel mogelijk
1: te kunnen
0: doen.
1: Om dit allemaal te kunnen doen.
0: Ja. Er is een heel leuk filmpje. Dan zie je de trainen met de ouders.
1: Oh.
0: Geweldig. Ja. Echt waar. 4 jaar, toen is ze begonnen. Toen deed ze er 90 seconden over.
1: Ah, ongelooflijk.
0: Ja, iedereen ook 90 seconden over.
1: Ja, maar om hem in de hoek te gooien.
0: Nee, wij zaten net te vertellen inderdaad. Ik heb ooit wel eens een keer alle stickertjes eraf gehaald. Omdat ik me niet opgelost kreeg. En toen heb ik gewoon de stickertjes teruggeplakt.
1: Ja.
0: En dat vond mijn vader niet zo leuk. Want die dingen waren echt duur vroeger.
1: Ik heb ook wel eens een poging gedaan om gewoon die blokjes eraf te slopen. En ze dan weer goed terug te zetten.
0: Ja,
1: wij hadden het er net over. Ik denk serieus dat ik hem nog nooit... Ik had hem wel hoor, zo'n Rubik's Cube. Ja. Maar ik denk dat ik hem nog nooit echt eerlijk heb opgelost.
0: Nee, ik ook niet.
1: In mijn leven. Nou, in deze 6 jaar. doet dat even in een bijzonder korte tijd. Het is onvoorstelbaar.
0: Ja, ach, hè, we zijn overal ergens goed in. Ik denk dat we hem hier wel een keertje gaan neerleggen, Debor. Kijk hoeveel
1: weken.
0: 4,5 seconden
1: gemiddelde. Nou, gaan wij even kijken hoe ver we komen ten aanzien van Sisi hier.
0: Ja, 4,5 jaar ben ik bang.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the park.

0: Ja, en we zijn beland bij het... Ja, ik wou zeggen, we heel wat anders zeggen. Ja. Sorry. Sportstelling van de week.
1: Sportstelling van de week, inderdaad. En deze week hebben we wel een pittige, denk ik. Misschien dat er heel veel topsporters met ons hierover in discussie willen gaan. Maar de stelling van deze week is: topsport is niet gezond. Punt.
0: Ik ben het er wel mee eens. Eigenlijk.
1: Ja, er wordt altijd gezegd, sport is gezond, hè?
0: Ja, sporten.
1: En ik denk sporten ook wel gezond is. En topsporters zijn natuurlijk ontzettend actief en bewust bezig met hun gezondheid. Want je bent niet alleen aan het trainen. Je bent ook aan het zorgen dat je genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt. Dat soort dingen. Niet roken, niet hele nachten de kroeg in. Of misschien wel, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik denk dat ze dat niet doen.
0: Daar ga ik bij sommige sporten dat je het wel kan doen.
1: Ja, ik denk dat ook wel varieert inderdaad. Ja. Dat denk ik inderdaad ook wel. Maar goed, ik denk topsport inderdaad misschien ook niet altijd gezond is. Het is misschien ook niet altijd ongezond.
0: Nee. Kijk, blessures kan je ook gewoon krijgen als je gewoon normaal sport.
1: Of hier gewoon op straat loopt. Want daar ben ik ook lomp genoeg van om hier van een stoepje af te vallen. Dus.
0: En dan je enkel te breken, inderdaad.
1: Ja, ja.
0: Maar ik denk inderdaad waar we het wel eens over hebben. Over turners. Die impact sporten.
1: Ja.
0: Skiën, snowboarden. Noem maar op. Je gewrichten zijn daar niet voor gemaakt.
1: Nee, dat. En zeker een langdurige belasting op dit niveau. Dan slijt er gewoon het een en ander.
0: Ja, en vergeet ook niet, net zoals bij de voetbal. Hè. Kijk, nu zijn de kunstgrasvelden al stukken beter dan 10 jaar geleden.
1: Ja.
0: Maar ja, er zitten gewoon hele slechte velden tussen.
1: Absoluut. En zeker vroeger... daar hadden we het net over. Hè, dat met turnen, dat is natuurlijk best wel een heftige sport. Ik vind het altijd doodseng om te zien. Die balk. Ik kan er bijna niet naar kijken. Ik word er zo nerveus van als mensen daar dingen op moeten doen. Het is echt, dat ding is 10 centimeter nog iets breed. Hè? Dat is echt helemaal niks.
0: Ja, dat is niet zo breed. Nee.
1: 16 centimeter, dus 4 inch.
0: Ah, bizar.
1: En daar doen ze gewoon flikflaks op en weet ik het wat.
0: Ja.
1: Want het niveau gaat ook

0: over die schaker gehad bijvoorbeeld. Ja, dat is ook een sport.
1: Ja.
0: Ja, een leuk sport. Ja. Maar er zullen
1: vast... arm.
0: Er zullen vast uitzonderingen zijn. Maar ik denk over het algemeen topsport ook niet gezond is. In die zin dat we zoveel vragen van die mensen. En die vragen zoveel van hun lichaam. Dat ook gewoon slijtage kan
1: Ja, plus veroorzaken. Dat ik nog steeds van mening ben dat er een verschil zit tussen een man- en een vrouwlichaam.
0: Ja.
1: Je kan een vrouwlichaam niet zo belasten als een mannenlichaam.
0: Op andere vlakken misschien.
1: Met andere vlakken worden getraind. En ik denk dat we nog niet in alle sporten zover zijn dat we daar 100% iets van kunnen doen. Ook aan kunnen doen, hè?
0: Nee. Dus. We hebben het laatst nog gehad over twee meisjes die in Engeland een nieuwe cricketlijn zijn begonnen.
1: Oh, ja.
0: Omdat ze dus zelf eigenlijk gewoon oncomfortabele kleding aan hadden. Omdat het allemaal gemaakt is voor mannen.
1: Ja.
0: Dus zij zijn een lijn begonnen voor vrouwen. Specifiek.
1: Daar kan ik me echt wel iets bij voorstellen. Want je hebt ook natuurlijk... En tegenwoordig zijn de voetbalshirtjes wat getailleerder natuurlijk al. De broekjes zijn wat beter voor de vrouwen.
0: Ja.
1: Het ene is wat ik altijd een nadeel vind... dat die voetbalsokken zijn altijd nog steeds een seniorenmaat. Nou, dan zit die hiel zit op je enkel.
0: Het
1: wordt wel iets beter.
0: Het wordt steeds beter, gelukkig. Ja, maar we zijn er nog niet.
1: Nee, inderdaad. Maar er zijn ook sporten die heel graag natuurlijk gewoon een mannenbroek aan willen. Hè? Dus denk eventjes aan snowboarden.
0: Ja, dat is ook denk ik verder geen probleem.
1: Nee.
0: Maar bijvoorbeeld voetbalschoenen, daar is natuurlijk wel enige discussie over. Hè? Van ja, die zijn ontwikkeld voor mannen. Is dat dan een van de aanleidingen dat vrouwen veel vaker die ACL afscheuren?
1: Ik denk het wel.
0: En dat kan er natuurlijk zeker wel aan bijdragen.
1: Ja. En ze hebben nu wel vrouwen voetbalschoenen.
0: Ja.
1: Maar die zijn zo duur. Dat is voor de gemiddelde Nederlander gewoon niet te betalen.
0: Nee, zeker niet voor de gemiddelde vrouw die in de Eredivisie speelt. En ook gewoon nog een bijbaantje erbij moet hebben en zo.
1: Ja.
0: Dan zijn dat bizarre uitgaven.
1: Ja, dan zeg maar een paar schoenen. Nee, nou, maar daar het niet over hebben dan.
0: Nee, laten we hopen dat het in de toekomst beter gaat worden allemaal.
1: Ja, dus wij vinden topsport is niet gezond.
0: Nee.
1: We gaan naar het journaal toe en dadelijk komen we terug met een bijzondere sport. Dus blijf hangen, want ach, wat heeft Deborah nou weer gevonden. Ach,
0: deze is wel lekker hoor.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Na een week van gevechten hebben Ethiopische regeringstroepen de stad Alamata ingenomen, een strategische locatie in Tigray. Een alliantie van 7 groeperingen probeert premier Abiy Ahmed te verdrijven. Al 150.000 mensen zijn gevlucht. Op 20 september werd een hulpconvooi gebombardeerd. Buurland Eritrea steunt nu verrassend de rebellen. De meerderheid in de Tweede Kamer steunt een oproep van VVD-lid Bente Becker om het aangifteproces na seksueel geweld te verbeteren. Slachtoffers worden nu geconfronteerd met bureaucratie en moeten herhaaldelijk hun verhaal doen. Het kabinet moet slachtoffers raadplegen en een proef starten met een standaard online intake. Estland beschuldigt Rusland van betrokkenheid bij de brandstichting bij een defensiebedrijf in Tallinn. Het bedrijf Milrem Robotics levert onder meer onbemande militaire voertuigen aan Oekraïne. 3 verdachten uit Letland zijn aangehouden en uitgeleverd aan Estland. Het onderzoek loopt nog. Rusland ontkent betrokkenheid en noemt de beschuldigingen onjuist. En de 24-jarige Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging om 2 moorden uit te lokken. Dat meldt de politie. De man wordt daarnaast verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Hij was eerder veroordeeld voor onder meer afpersing en het hacken van bedrijven. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ik rijd nog langzaam over de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum 5 kilometer en een half uur tijdsverlies. En op de A15 vanuit Rotterdam door naar Nijmegen bij Arkel 3 kilometer file. Daar is je vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering. Gelijkspel. Het sportprogramma voor en door vrouwen. Elke dinsdag van 6 tot 8. Met Deborah en Monique.

0: We hebben het altijd over dat liedjes snel worden afgekapt. Maar zij had denk ik nog seconden zo weer in de studio.
1: Ja, precies. Ze denkt, nou kan dit nog wel even rekken. Ja, one day we'll be old, ja. Mo. Ja. We zijn er al, denk ik.
0: Ja, inderdaad. Nou, dit is de tweede uur van natuurlijk gelijkspel van deze dinsdag. Ik ben Monique en aan de overkant staat nog steeds Deboortje.
1: Ja, zeker.
0: En Deborah heeft altijd een gekke, bijzondere sport gevonden. Ik weet niet waar dat meisje je structuur vandaan haalt, maar... Jezus, wat heb je deze week weer gevonden?
1: Nou, deze is ook wel weer echt heel erg bijzonder. Onlangs waren de World Nomad Games in... dan moet ik dit goed gaan zeggen, hè?
0: Ja.
1: Kirgizië.
0: Oh.
1: Ja.
0: Public.
1: Kirgizische. Ja, Kirgizistan heet het volgens mij. Ja,
0: okay.
1: Goed, daar was het. De World Nomad Games. En dat zijn, is eigenlijk een tweejaarlijks evenement met verschillende onderdelen. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met de Olympische Spelen. Maar dan met allerlei nomade dingen. Dus ze moeten bijvoorbeeld zo snel mogelijk een yurt opbouwen.
0: Geen jurk, jongens.
1: Geen jurk, maar een yurt. En dat is best knap, want dat is een flinke structuur, een flink gebouw.
0: Flinke unit ook.
1: Flinke unit. En dat moeten ze dus zo snel mogelijk van de grond zien te krijgen. Heel veel dingen met paarden natuurlijk, want ja, dat hoort daar een beetje bij de nomaden. En,
0: veel blote basten.
1: Heel veel blote basten. Ja, dus ik ben best voor om een keer te gaan, want het lijkt me ontzettend leuk.
0: Lijkt me ook leuk.
1: Ik heb bijzondere dingen voorbij zien komen en een van die bijzondere dingen gaan we vandaag bespreken. En dat heet R-Enish. Ik weet niet of ik dit goed uitspreek, maar je spelt het E-R spatie E-N-I-S-H. En dit is een traditionele Kirgizische vorm van bereden worstelen. Goed. Deze discipline is ontstaan uit militaire behoeften en diende historisch gezien praktische gevechtsdoeleinden. De overwinning. Wat moet je doen? Je staat dus in een cirkel, je zit op een paard.
0: Ja.
1: Half naakt.
0: Ja, dat is wel interessant.
1: Ja, en het gaat dus niet alleen om de kracht en de vaardigheid van de ruiter. Het gaat ook om de kracht en de vaardigheid van het paard. Wat is de bedoeling? Je gaat 1-1 strijden. Je zit op een paard. Half
0: zonder zadel,
1: naakt,
0: hè?
1: Half naakt, zonder zadel. Ja. Ja.
0: Ik zie het fotootje hoor.
1: Ja, nee,
0: ik ben
1: goed.
0: Even afgeleid.
1: Heel goed, dat snap ik. Ze hebben wel een soort moeilijke riem om, hè? Dat noemen we een kushak. Ze dragen een kushak, een hoofddoek, duurzame broeken en laarzen, maar dus geen shirt.
0: Nee. En het lijkt een beetje op boksen, want hebben ze ook een rode en een blauwe cap.
1: Nou, inderdaad. Dus twee halfnaakte mannen op een paard.
0: Ja.
1: En wat is het doel dan? Nou ja, ze gaan dus worstelen en je moet eigenlijk je tegenstander volledig op de grond krijgen.
0: Van het paard af neem ik aan, hè? Niet dat paard moet op de grond toch, hè?
1: Vind ik een goede vraag. Zou die punten ook tellen als dat paard naar beneden gaat?
0: Oh,
1: want dat zal heus ook af en toe wel gebeuren.
0: Dat denk ik ook.
1: Maar deze paarden zijn natuurlijk wel ook echt getraind hierop. Hè? Want normaal zouden ze ook niet zo snel zo dicht bij een ander paard in de buurt komen. Dus dan moet je een paard echt wel goed op trainen natuurlijk. En je gaat dus worstelen. Het wordt gehouden op een vlak veld.
0: Ja, dat is wel handig.
1: Ja, op zich wel. Toch wel handig. Dat is nog een extra uitdaging voor dat paard inderdaad.
0: Op een heuvel van 90 graden.
1: Ja, en je moet dus je tegenstander van dat paard aftrekken, zodat elk deel van het lichaam van de tegenstander de grond raakt.
0: Oké. Nou, wel een beetje een antwoord. Ze hebben ook een zweep, zie ik.
1: Ja, karma, en ze hebben ook een zweep. Elke ruiter houdt een kamsja vast. Ja. Zo noemen ze dat,
0: karma.
1: Schijnbaar. Ja. Maar ik geloof niet dat je daar die andere worstelaar mee mag slaan. Het is wel vooral dan om je paard een beetje te begeleiden.
0: Ja.
1: Of aan te moedigen om iets te doen waar hij niet zoveel zin in heeft misschien.
0: Nee, nou ik vind, weet je wat ik had met dit soort... Ja luister, het is leuk om naar te kijken hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar
1: het ziet er bijzonder
0: ik vind
1: uit.
0: Het wel zielig voor die paarden weer.
1: Ja, weet ik niet. Tot bepaalde hoogte zijn sommige paardensporten echt wel zielig voor paarden. Zeker die military die we altijd hadden, waar de balken ook vastzitten, zodat je, als een paard dan raakt, gaat niet de balk eraf van zo'n sprong, maar gaat heel het paard gewoon naar beneden.
0: Ja.
1: Dat vond ik wel echt ook altijd heel erg zielig. Daar hebben we nu gelukkig een iets diervriendelijkere variant van. Ik kan niet zo goed inschatten. Want dit is wat we eigenlijk altijd deden, ook in de middeleeuwen met paarden. Er werd gewoon gevochten.
0: Dat is waar.
1: Die beesten zijn daar ook voor getraind.
0: Ja.
1: Maar ja, je weet natuurlijk nooit of die het echt leuk vindt.
0: Nee,
1: dat is moeilijk, hè? Dat is moeilijk vragen.
0: Moeilijk.
1: De ruiter weet het wel, hoor. Ja. Als hij er geen zin in heeft, dan moet je namelijk echt wel ruzieën met zo'n beest om het te laten doen wat jij wil. Ja. En dan weet je al dat hij het eigenlijk niet leuk vindt.
0: Maar het is wel heel makkelijk, want je mag hem aan, mag inderdaad aan de tegenstander trekken ook. Dus ja, en duwen en doen. Ja. Dus echt worstelen.
1: En je moet dus echt zorgen dat. En ik, ja, die gasten daar, die kunnen ontzettend paardrijden. Hè? Want een van de onderdelen die ook op de nomaden spelen was, is dat je dus met je paard in volle galop over een veld gaat. En dan moet je een lapje wat op de grond ligt, moet je oppakken. Ja. Dus je moet helemaal scheef.
0: Circus Cholet.
1: Ja, dit is echt een soort circus act. Helemaal scheef aan het paard hangen. En ook dat is best wel belastend voor zo'n paard. Maar die zijn daar gewoon wel aan gewend, denk ik. En op getraind.
0: Ja.
1: Want die van mij zou gelijk zoiets hebben van, ja, ga je er nou vanaf? Of wat hang je nou aan de zijkant? Wat doe je daar, weet je wel? Kan ik je nu bijten? Kan ik erbij? Oh, gaaf. Oké.
0: Heb je snoepje?
1: Ja. Dus hele bijzondere spelletjes kwamen er voorbij op die nomade games. En één daarvan is dus deze prachtige R-Nesh.
0: Nesh. Ja. Nou, ik ben blij dat je deze hebt gekozen, want het was wel leuk om eventjes de leuke foto's te zien.
1: Ja, en als je je nou ook uitkijkt naar deze foto's, hou onze socials in de gaten. Want we gaan zeker ook footage hiervan delen.
0: Heel leuk. Weet je wat ik ook leuk vind? Worstelen.
1: Oh, ja.
0: Met olie.
1: Oh, dat is ook leuk. Absoluut leuk. Grieks worstelen.
0: Ja. Gaan we het misschien een volgende keer over hebben.
1: Kan gewoon.
0: We gaan even een beetje afkoelen en dan komen we terug met sportdeuntjes. You can

0: chilling in.
1: Ja, voorlopig hier nog niet. We hebben nog dik 3 kwartier. En ja, het volgende onderwerp wat we gaan doen is over sportdeuntjes.
2: Ja.
1: We draaien natuurlijk heel veel bekende sportliedjes. Al standaard draaien we ze al hier heel veel.
2: Zeker.
1: En het is ook heel vaak gekoppeld aan een bepaalde sport.
2: Ja, dat klopt, ja.
1: Ja, wij hebben natuurlijk Seven Nation Army van ja, White Stripes. Dat gebruiken wij. En we are the champions natuurlijk. Dat vind ik wel een beetje afgezaagd worden. Misschien moeten we daar toch eens een keer een nieuwe voor gaan verzinnen.
2: Nou, dat is ook zo. Hè. Vorige week hebben we het gehad over de bicycle race van Queen ook toevallig. Ja. Want die hebben gewoon heel veel sportdeuntjes.
1: Ja.
2: Maar we gaan het even hebben vandaag over nou misschien wel een van mijn favoriete albums uit de jaren 90. Namelijk het album Come Into My Life uit 1997 van Gala. Dit is geproduceerd door DJ Molella en Phil J. En het is in 96 kwam ze met de single Come Into My Life. We gaan het niet hebben daarover. We gaan het hebben over Free From Desire. Die daar ook op staat. En wat een fantastisch plaatje. En het is een beetje een sportliedje geworden. Het is een Eurodance nummer van de Italiaanse zangeres Gala dus. En het lied heeft aanzienlijk toepassing gehad in met name het voetbal. Waar fans over de hele wereld hun eigen versies van het nummer hebben gemaakt. Met gewijzigde teksten. En een van de bekendste daarvan is toch wel Will Cricks on Fire.
1: Ja.
2: Your defense is terrified. Dat is wel een van de bekendste. Maar er zijn allerlei varianten op gemaakt. Freeman's on Fire voor Luke Freeman, de vleugelspeler. Er zijn allerlei clubs die hier een variant op hebben gemaakt.
1: Vooral in Engeland, hè?
2: Newcastle United supporters inderdaad over Alexander Mitrovic. Met als refrein, Mitro's on fire, your defense is terrified. Ja, en zo gaat het maar door. Ze vervangen gewoon iedere keer een andere naam ervoor. En er zijn zelfs wedstrijden waar het zo populair was om dit allemaal te zingen. Dat ze eigenlijk 40 minuten lang alleen maar keihard hebben gezongen. En eigenlijk zelf niet helemaal meer doorhad dat team waar ze het voor zongen keihard aan het verliezen was. Ze zaten zo lekker in de muziek dat ze dachten, joh, maakt het ook uit wat er op het veld gebeurt. We gaan gewoon lekker blaren hier. Ja, Will Cricks on Fire is wel een van de bekendste. En er is dus een heel liedje van gemaakt.
1: Ja.
2: Met ook een hele uitgewerkte tekst. So, he will score goals, will score just more and more. Dit is he will score goals, he will score them all. Ik kan niet zo goed zingen, dus ik wil jullie dit verder niet aandoen. We gaan de originele versie draaien en niet de Will Cricks versie.
1: Nee, maar het is wel, je hoort het steeds vaker inderdaad. Weet je, elke club heeft zijn eigen liedjes die ze zingen natuurlijk.
2: Ja.
1: De meest originele van Ado vind ik nog steeds Jingle Bells.
2: Oh ja, dat is wel heel schattig.
1: Die inderdaad is echt heel leuk met al die sleutels dat iedereen zat te zingen.
2: Ja, absoluut.
1: Iedereen kan voetballen behalve, nou, vul maar in.
2: Vul zelf maar in.
1: Hè. Dat zingen ze dan tegen iedereen die op dat moment aan het verliezen is. Feyenoord hebben er een aantal natuurlijk.
2: Absoluut. Absoluut.
1: Ik moet er altijd wel om lachen hoe die sporters tegen elkaar zingen.
2: Ik vind het heel leuk hoe creatief sommige supporters zijn in het maken van deze liedjes en teksten.
1: Ja.
2: Die soms toch best wel naar zijn, maar toch creatief gevonden.
1: Creatief. En ik vind ze Engeland, dat is erg wel een van de toplanden hoor die dat doen.
2: Absoluut, absoluut. Oh, ik heb op het WK dit jaar in de Verenigde Staten ook weer genoten van eigenlijk alle Engelstalige landen die meededen. Die hele bijzondere liedjes hadden. Over Trump bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Want ze zijn ontzettend actueel en creatief in het verzinnen van dit soort liedjes on the spot. En het leuke is dat Gala zelf heeft haar steun uitgesproken voor het gebruik van dit liedje als sportanthem. En heeft verklaard dat het zo'n mooi ding is dat een lied op zichzelf al energie heeft. En dat heeft dit liedje absoluut. Daarom was het een ontzettende hit in de jaren 90. En hoor je hem nu nog steeds in allerlei stadions.
1: Ja, en ook bij dit stadion hier in bij ons, bij Girl Power Radio. Zeker. Kunnen we er niet omheen natuurlijk. Dus we gaan eventjes lekker draaien. Zitten mensen lekker hard en zingen gewoon lekker mee. Jouw favoriete liedje nog op of zo?
2: Zeker.

0: Ja, we gaan naar het speelelement van deze show natuurlijk. Drie feitjes of weetjes over een sport. Eén is niet waar. En welke is dat?
1: Ja, we gaan, we hebben drie feitjes weer gevonden en eentje klopt niet. We gaan de feitjes nu geven en dan geven we jullie luisteraars nog even een momentje om erover na te denken en het goede antwoord aan ons te appen via de WhatsApp-knop in de Girlpower Radio app. En het kan natuurlijk ook in de Twitch als je toevallig meekijkt in de livestream en je zit in de chat en je weet het. Ja. Laat het gewoon even weten.
0: Geel het.
1: Ja, komt-ie.
0: Vertel.
1: Stadio Olimpico is het thuisstadion van SS Lazio en RAS Roma.
0: Oeh.
1: Oh, dat waren heel veel letters. Ja. Stadio Olimpico is het thuisstadion van SS Lazio en AS Roma. Dat is feitje nummer 1. Dan nummer 2. In snowboarden is er een move genaamd YOLO Flip.
0: Ja.
1: YOLO Flip.
0: YOLO Flip.
1: Ja.
0: Ik wil het... Ja, toch eens eventjes mijn hulplijn inzetten.
1: Ja, kijken wat hij te zeggen heeft. En dan het derde feitje. Het wereldkampioenschap voetbal werd in 2010 gehouden in Duitsland. Dat zijn de drie feitjes weetjes. En één daarvan klopt dus niet.
0: Eentje klopt dus inderdaad niet. Dus herhaal ze nog één keer.
1: Ik herhaal ze nog één keer. Stadio Olimpico is het thuisstadion van SS Lazio en AS Roma. En dan nummer 2. In snowboarden is er een move genaamd de YOLO Flip. En dan nummer 3. Het wereldkampioenschap voetbal werd in 2010 gehouden in Duitsland. Welke van de drie klopt niet? Laat het ons weten.
0: Ja.
1: We gaan ook even hulplijnen inzetten.
0: Ja, ik ga even hulplijnen inzetten inderdaad. Nee, maar ik denk dat ik hem weet.
1: Oh, heel goed, heel goed. Ja, nee.

0: Nu had ik hem aan moeten zetten. Shit.
1: Te laat.
0: Te laat. En we gaan terug naar onze stellingen. En eigenlijk heel verrassend krijg ik hetzelfde antwoord van heel veel mensen binnen.
1: Ja, hij was toch wel wat moeilijker deze week, heb ik het idee.
0: Ja, en ik kan er wel iets bij voorstellen.
1: Ja.
0: Ietsje. Maar ja. We gaan ze nog één keer herhalen.
1: Ja. Stadio Olimpico is het thuisstadion van SS Lazio en AS Roma.
0: Ja.
1: De tweede was: in snowboarden is er een move genaamd de YOLO Flip. Mm-hmm. En het derde was: het wereldkampioenschap voetbal werd in 2010 gehouden in Duitsland. Ja.
0: Ja, we hebben heel veel antwoorden binnengekregen. En ik moet er eigenlijk wel een beetje op lachen. Want als je hem had gegoogeld, dan had je het wel geweten.
1: Ja.
0: Maar ze denken heel veel dat in de snowboard de move...
1: YOLO Flip. Ja. Dat niet klopt.
0: Dat dat niet klopt.
1: Nou, dat snap ik ook ergens wel. Want het klinkt zo... YOLO betekent natuurlijk You Only Live Once. Hè?
0: Ja.
1: Dat is de afkorting van You Only Live Once.
0: Ja.
1: En er is dus een YOLO Flip.
0: Als je de YOLO Flip ook ziet, dan denk je wel dat de benaming wel klopt, ja.
1: Ja, dat is
0: hij
1: wel
0: is
1: een,
0: best heftig.
1: Een YOLO momentje.
0: Ja,
1: je kan het overleven. Kan ook niet gebeuren. Maar we doen het. YOLO.
0: Ja, YOLO. Ja. Op. Geen Rolo, maar YOLO.
1: Ja.
0: Dat mensen niet weten wat een Rolo is. Dan moet eventjes naar de Nighties Noise luisteren aan komende week.
1: Precies.
0: Stadion, inderdaad, klopt ook.
1: Het klopt ook, ja. Twee clubs in één stadion.
0: Ja, bizar, hè, dat kan, hè?
1: Ja, en ook deze twee clubs. Ik moet zeggen dat het me dat ook wel weer verbaasde. Want het zijn niet de minste.
0: Nee, en het zijn ook nog twee rivalen van elkaar.
1: Ja, maar goed, gezellig samen grasveldje delen. Wel heel knus.
0: Ja.
1: En het klopte dus ook.
0: Die klopte dus ook. Dus wat klopte er dan uiteindelijk niet?
1: Het wereldkampioenschap voetbal werd in 2010 niet gehouden in Duitsland, maar in Zuid-Afrika.
0: Ja, en werd gewonnen door Spanje.
1: Oh, hou op. Trauma's.
0: Ja.
1: Ja, wij wonnen niet.
0: Nee.
1: Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Ja. Het jaar van de Vuvuzela's, het jaar van Shakira met It's Time for Africa. En wat hadden we nog meer voor ellende? Wuppies op ons hoofd, geloof ik, hè? Wuppies.
0: Oh, Wuppies op je hoofd. Ik ben echt doof aan het worden met die telefoon.
1: Dit was het jaar van het Bavaria-jurkje.
0: Oh ja, die heb ik ook nog ergens in de kast.
1: Ja, dat dacht ik wel.
0: Ja.
1: Ik denk dat wij al die zooi gewoon nog ergens hebben liggen.
0: Ja, alleen die Vuvuzela heb ik weggegooid.
1: Ja, ik ook. Gewoon eigenlijk niet eens aangeschaft.
0: Je kreeg hem toen, hè?
1: Ja, je kreeg hem ergens bij, maar ik hoefde hem niet. Maar in die stadia daar was het duidelijk te horen, deze vreselijke Vuvuzela.
0: Schrikkelijk, je hoort hem nog steeds soms.
1: Uiteindelijk een goede marketingactie geweest, want ik kan het niet over uitgepraat raken en ik weet het nog wel allemaal. Dus dat is wel heel goed gedaan van welk marketingbureau dit dan ook heeft verzonnen.
0: Ja, verschrikkelijk.
1: Ja, het wereldkampioenschap voetbal werd dus gehouden in Zuid-Afrika, niet in Duitsland. Dus die klopte niet.
0: Nee, helaas jongens. Jullie hebben het eigenlijk allemaal niet goed. Ook zelfs in de WhatsApp die mij is gestuurd. Nee jongens, allemaal fout.
1: Ja.
0: Te snel gegoogeld.
1: Ja. Te snel geroepen. En maar wel heel fijn dat ze niet allemaal gaan zitten googelen. Want dan is het ook te makkelijk natuurlijk.
0: Ja, dat is ook zo. We gaan naar Heartbeat van Davina Michel. En daarna komen we terug met het vooruitblik op dit weekend.
1: Ja, er staat een hoop te gebeuren. Dus blijf luisteren.

0: Ja, voor de mensen op de Twitter zagen net dat er ineens twee gasten binnenkwamen rennen. En die hadden het gelijk over de mutsen en de vuvuzela's.
1: Ja.
0: Let maar op, dat komt nog wel terug. Als snippet.
1: Hartstikke leuk. Voorlopig gaan wij alvast een beetje vooruit blikken op wat er allemaal te wachten staat dit weekend in het sportveld. En dat is aardig wat. We beginnen met Champions League voor vrouwen. Die begint morgen weer met de tweede ronde. Hekken tegen Juventus. Paris FC tegen Arsenal. Roma tegen Barcelona.
0: Oeh.
1: Ja, dat worden wel pittige wedstrijden hoor. Ja. Lyon tegen Chelsea.
0: Leuke wedstrijd.
1: En Benfica tegen Bayern. Ja, ik kijk er naar uit. Maar je kan ze niet allemaal tegelijkertijd zien. Dat is dan wel weer een beetje een uitdaging.
0: Nog steeds op dat Smurf.
1: Ja, nog steeds te zien bij de Smurf-kanaal van Disney Plus, inderdaad.
0: Okay.
1: En dan donderdag staat op het programma Oostenrijk-Wenen tegen Inter. Dat zijn de Inter-vrouwen, maar die horen bij Inter Milaan.
0: Oké.
1: HB Keuge.
0: Oh.
1: Tegen Servette FCCF. Jawel, Servette. Wat een leuke naam. Ik moet eerlijk zeggen, geen idee waar die mensen vandaan komen. Maar ik ga dit zo even opzoeken, want dat vind ik gezellig. Paris Saint-Germain tegen OH Leuven. Dat wordt ook wel een wedstrijdje
0: Leuven,
1: hoor.
0: Leuven is België.
1: Mm-hmm. Zeker. Man City tegen Real Madrid. Oh jongens, wat een ontzettende gave wedstrijden staan ons te wachten de komende paar dagen.
0: En ik vind baalde zo dat je het niet allemaal kan zien.
1: Ja, dat is wel echt jammer. Want er zitten wel echt hele goede wedstrijden tussen om te kijken, vermoed ik zomaar.
0: Oh, de Servetten komen trouwens uit regio Genève, oftewel... Ah. Zwitserland.
1: Ah,
0: maar
1: okay.
0: Er kunnen maar 4000 toeschouwers in de stadion.
1: In het stadion. Mm. En HB Keuge is Deens, dacht ik.
0: Ja. Dus, ja, Deens of Noors.
1: Iets in die hoek.
0: Ben ik slecht voorbereid. Zeg.
1: Slecht. Nee. Ik weet
0: Deens voetbal.
1: Bijna zeker dat het Deens is. Ja. Oké, hartstikke goed. Ja, dus dat is Champions League. Dat gaat gebeuren morgen en donderdag.
0: Ja. Heb jij een favoriete wedstrijd ertussen zitten?
1: Nou, ik denk Paris Saint-Germain tegen OH Leuven. Ik vermoed wel dat Paris beter is. Maar
0: veeg Leuven niet uit.
1: Best, nee, precies. Dit zou best een hele gave wedstrijd kunnen worden. Roma tegen Barcelona.
0: Ja, maar dan weet je ook alweer een beetje...
1: Ja.
0: Ik verwacht toch eigenlijk wel weer dat Barcelona er dik overheen loopt.
1: Ja, overheen gaat lopen. Ja. En Lyon tegen Chelsea, denk ik dat dat ook wel een hele gave wedstrijd gaat worden.
0: Ik denk dat die wel spectaculair kan worden. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb Lyon nog niet zien spelen.
1: Nee, oké.
0: Dit seizoen.
1: Nou.
0: Dus ik ga gewoon inschakelen. En dan hebben we er zeker volgende week nog eventjes erover van wat we nou van deze wedstrijd eigenlijk vonden. Is het nou het niveau...
1: Precies.
0: Beter aan het worden of juist niet?
1: Of juist niet, inderdaad. Dat is een hele goeie.
0: Ja, nou dan gaan we eventjes door. Want we hebben natuurlijk buiten de voetbal... we gaan dadelijk natuurlijk nog eventjes onze voorspellingen doen.
1: Ja.
0: Maar morgen begint ook de Dutch Open badminton in Den Bosch.
1: Ja.
0: En dat is tot met zondag. Dus hou je van badminton, dan moet je daar zijn, jongens.
1: Moet je af en toe even gaan kijken. En zondag wordt het ook uitgezonden op de NOS. Ik vermoed dan alle finales te zien zijn. Dus mocht je het willen zien, dat kan.
0: Oeh.
1: Ja.
0: Nou, verder begint de zaterdag het EK wielrennen. En zondag begint het WK judo in Baku. Nee, geen Formule 1 race, jongens.
1: Nee.
0: Zit daar ook. En natuurlijk is het natuurlijk ook nog eens een keertje zondag Motocross of the Nations. Is de eerste race pas, joh?
1: Ja. Oh. Motocross of Nations. En dat wordt de eerste race zondag. Dus dat gaat ook wel een spektakel worden, vermoed ik zomaar.
0: Oh. Ik ga nog eventjes een lekker nummer draaien. En ik moet eventjes nachtdienst.
1: Oh,
0: van
1: leuk.
0: Nachtdienst. En daarna komen we terug met onze voorspellingen voor natuurlijk aankomend weekend van de vrouwenwedstrijden.
1: Precies.
0: En oh mijn god, we zullen het weer fout hebben.
1: Ik vrees het wel.

0: Stam.
1: Ja, en we gaan dadelijk sluiten en we gaan naar buiten.
2: Zo is het.
1: We gaan de voorspelling doen voor aankomend weekend van de Vrouwen Eredivisie natuurlijk.
2: Jazeker.
1: En dan gaan we beginnen met de Graafschap AZ.
2: Ja, pittig.
1: Ja, ik denk dat AZ wel gaat winnen en ik denk pak een beet een 1-3.
2: Aha, mooi. Nou, dan doe ik 1-2, ja?
1: Ja, is goed. Je wou ook 1-3 zeggen, zeker?
2: Ja, ik wou ook 1-3 zeggen.
1: Ja, dat maakt dat niet uit. Het kan ook al een keertje alle twee hetzelfde, hè?
2: Ja, nee, dat vind ik... Ja. We moeten onze kansen spreiden, Mo. We zitten er al zo vaak naast. Beter kunnen we een beetje kansen spreiden.
1: Ja, dat is waar. Ja. Nou, dan komen we bij de wedstrijd van zondag ook inderdaad. ADO PSV, ja.
2: Ja, 3-0.
1: Ik vind hem goed. Ik vind hem strak. Ik denk een 2-1. Oh, ik ga gewoon weer 2-1.
2: Ja, heel goed. Heel goed.
1: Want helaas is onze kipster niet zo groot.
2: Nee, nee. Nee, 2-1 zou een mooie, zou ook zou zeker super een mooie uitslag zijn.
1: Ja, ik had het aan Pasquinel nog gevraagd. En die zei, ik ga geen voorspelling doen deze week.
2: Oh, dat is wel verstandig van hem eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel. Nou ja, kijk, ik blijf gewoon roepen dat we winst hebben. PSV staat vierde, dus het kan gewoon. Wij staan zesde.
2: Nou, precies.
1: Zeg nog helemaal niks, jongens.
2: Nee.
1: Feyenoord Ajax. Ja, ik ben huiverig en ik denk dat het een 0-5 wordt.
2: Oké.
1: Sorry.
2: Dat vind ik heftig.
1: Ja. Ja,
2: ik denk 3-0 voor Feyenoord. Maar ik vermoed dat jij gelijk hebt. Want Feyenoord gaat even slecht, zeg.
1: Ja, ik begrijp het echt niet.
2: Ik begrijp het ook niet. Ze staan bijna helemaal onderaan. Het is vrij treurig. Ja, verliezen van PEC. Ja. Goed. Dus, wat zei jij ook alweer, schat?
1: Nou, ik zei 0-5.
2: Ja, 0-5. Oké, fair. Ik hou nog steeds van je.
1: Ja, ik luister. Ik zie ook liever Feyenoord winnen. Maar als ik het spel zie van Ajax van afgelopen weekend...
2: Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Ik vrees met grote vrezen dat je gelijk hebt. Maar goed.
1: Ja, Twente...
2: FC Utrecht.
1: Ja.
2: En zou normaal, vergeten. Zou dat een best wel leuke pot kunnen zijn. Maar ik denk op dit moment even niet.
1: 8-0.
2: Ja, ik zeg 4-0. Maar...
1: Als ze het doorzetten, wordt het echt 8-9-0.
2: Ja.
1: Dus ik zeg 8-0.
2: Oké.
1: Ik vind het heel vervelend om te zeggen.
2: Ja, nee. Je moet voorspellen wat je denkt dat het gaat worden natuurlijk. Ja. Niet wat je hoopt wat het gaat worden. Want ja, dan gaan we nooit wat winnen.
1: Dan hebben we nog PEC Zwolle tegen Heerenveen. Heerenveen nummer 6. En PEC Zwolle is... waar staan deze? 7e.
2: En toch gaan ze best lekker.
1: Ja. En ik denk dat het best wel een moeilijke wedstrijd gaat worden. Maar ik denk dat Heerenveen met 2-0 gaat winnen.
2: Oké, ik zeg 2-1 voor PEC Zwolle.
1: Dat zou je ook zomaar eens gewoon gelijk kunnen hebben.
2: Ja, ik denk dat deze wel leuk gaat worden in ieder geval om naar te kijken. Dat is.
1: Spelen ze trouwens allemaal weer om dezelfde tijd?
2: Het is volgens mij wel weer allemaal op 4 oktober en allemaal weer om 16:45.
1: Het is wel raar, want er is voor mij helemaal geen Eredivisie voetbal mannen, toch?
2: Nee, want we zitten in die Nations League ellende.
1: Ja, want van de week speelt natuurlijk Nederland nog tegen...
2: Servië, geloof ik.
1: Griekenland. Oh. Nederland-Griekenland.
2: Oké. Okay.
1: Twente-Utrecht is om 11:45 zondag.
2: Oh, er is er wel eentje eerder weer.
1: Ja, en de rest is allemaal om 16:45 en allemaal te volgen natuurlijk op de bekende voetbalkanalen.
2: Ja,
1: misschien dat ze op de Twitch nog of de schakelprogramma alles uitzenden. Laten we daarop hopen.
2: Ja. In oktober inderdaad Griekenland tegen Nederland en dan zondag hebben we Nederland tegen Servië.
1: Ja. Ik hoop eigenlijk dat ze, want we hebben 4 kanalen van ESPN. Dat ze de wedstrijden, want het kan precies.
2: Ja, dat we ze gewoon allemaal gewoon volledig kunnen zien.
1: Ja.
2: Dat zou eigenlijk wel gaaf zijn.
1: Dat zou leuk zijn. Anders 3, want die ene wedstrijd zien we toch live.
2: Ja, precies. Zo is dat.
1: Ja, wil je nog een keertje bij de wedstrijd zijn? Kom op jongens, de kaarten zijn zo goedkoop. En die vrouwen hebben je steun zo hard nodig.
2: Ja, het wordt echt gewaardeerd als je gewoon gezellig in het stadion komt zitten. En lekker mee komt kijken. En het is gewoon een goede sfeer. En ze hebben lekker een goede bar. En ja, gewoon
1: superleuk.
2: Leuk.
1: En voor en na de wedstrijd staat Girl Power Radio beneden te draaien. Dus je kan lekker je verzoekjes daarin indienen. En we gaan er gewoon een feestje van maken. Na de wedstrijd komen de dames naar beneden toe om handtekeningen uit te delen. Ongeacht de uitslagen.
2: Precies.
1: Respect.
2: Absoluut.
1: En na de wedstrijd wordt het natuurlijk ook onze podcast opgenomen. Na de wedstrijd van ADO Den Haag.
2: Ja.
1: En deze is dan weer op onze bekende kanalen terug te zien.
2: Precies.
1: Wil je een keertje als onderneemster bij ons in de box zitten? Neem ik gewoon lekker contact met ons op info@girlpowerradio.nl.
2: Ja.
1: En dan kunnen we alles vertellen wat wij allemaal doen.
2: Precies.
1: Alles. Hebben we nog wat leuks te melden? Ik heb
2: veel gevraagd hoor, zo aan het einde van de show.
1: Ja, hè?
2: Gewoon nou, wat leuks te melden.
1: Sowieso moet iedereen luisteren. Aanstaande donderdag om 6:00 bij Gelijkspel Vertel.
2: Ja. Want dan komt dus Lotte Duis en dat wordt sowieso een hartstikke gezellig en leuk gesprek. Hebben wij heel veel zin in. En als je vragen hebt voor haar, laat het ons weten.
1: Ja, dat kan nog steeds, hè, want het is toch geen donderdag, jongens?
2: Nee, precies. Zo is het.
1: Hiermee zijn we een beetje aan het einde gekomen van deze uitzending. Helaas ging het weer veel te snel. Ik hoop dat jullie hebben genoten. En voor vragen en antwoorden, stuur ons gewoon een berichtje. En wil jij nou eens een keertje jouw sport komen vertellen bij ons in de studio? Neem dan met Deborah contact op deborah@girlpowerradio.nl.
2: Ja, vind ik fijn.
1: Dan word je uitgenodigd voor Gelijkspel.
2: Zeker, zeker. En we zoeken altijd meer gasten. Dus als je zoiets hebt van, nou, ik heb nu nog nooit wat over mijn sport

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Fatima Azara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko. Zo heeft het Koninklijk Paleis bekendgemaakt. Ze is hiermee de eerste vrouw die deze functie bekleedt. El Mansouri vervult momenteel nog de rol van burgemeester van de stad Marrakesh. De Amerikaanse minister Rubio en president Trump wijzen voorzichtig naar Iraanse betrokkenheid bij een mogelijk voorbereid terroristische aanslag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford. Afgelopen weekend werden 5 Londense mannen met de Britse nationaliteit aangehouden na meldingen over gemaskerde mannen en verdachte bestelbussen. Ze zijn op borgtocht vrijgelaten, maar blijven verdachten. Na een week van gevechten hebben Ethiopische regeringstroepen de stad Alamata ingenomen, een strategische locatie in Tigray. Een alliantie van 7 groeperingen probeert premier Abiy Ahmed te verdrijven. Al 150.000 mensen zijn gevlucht. Op 20 september werd een hulpconvooi gebombardeerd. Buurland Eritrea steunt nu verrassend de rebellen. Estland beschuldigt Rusland van betrokkenheid bij de brandstichting bij een defensiebedrijf in Tallinn. Het bedrijf Milrem Robotics levert onder meer onbemande militaire voertuigen aan Oekraïne. 3 verdachten uit Letland zijn aangehouden en uitgeleverd aan Estland. Het onderzoek loopt nog. Rusland ontkent betrokkenheid en noemt de beschuldigingen onjuist. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het kabinet schrapt voor dit jaar de bezuinigingen op uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Via een sociaal akkoord met werkgevers en vakbonden moeten deze uitkeringen worden hervormd. Vanaf 2028 wordt vermogensbelasting geheven op daadwerkelijke uitgekeerde winst. De accijnzen op brandstof gaan volgend jaar met 2,1 miljard euro omlaag om de koopkracht te verbeteren. Eurocommissaris Dan Jurgensen heeft na een overleg met EU-ministers van Energie aangekondigd dat de Europese Commissie onderzoekt hoe brandstof voor vervoer goedkoper gemaakt kan worden. Jurgensen stelde in Dublin dat hoge energieprijzen geen nieuwe norm mogen worden en dat Europa en lidstaten flexibel en pragmatisch moeten opereren om dit tegen te gaan. Fatima Azara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko, zo heeft het Koninklijk Paleis bekendgemaakt. Ze is hiermee de eerste vrouw die deze functie bekleedt. El Mansouri vervult momenteel nog de rol van burgemeester van de stad Marrakesh. Na een week van gevechten hebben Ethiopische regeringstroepen de stad Alamata ingenomen, een strategische locatie in Tigray. Een alliantie van 7 groeperingen probeert premier Abiy Ahmed te verdrijven. Al 150.000 mensen zijn gevlucht. Op 20 september werd een hulpconvooi gebombardeerd. Buurland Eritrea steunt nu verrassend de rebellen. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

Wij gaan vrijdag tussen 4 en 6 terug naar de jaren 90. Weet jij nog welke hits op nummer 1 stonden? Luister dan naar de 90s Noise met Monique en Pasquinel.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De ZDF-docu-serie Inside CDU volgt CDU-prominenten tijdens verloren deelstaatverkiezingen en toont een reeks misstappen, waaronder het aftreden van fractievoorzitter Spaan en het stoppen van de Berlijnse burgemeester. Commentatoren omschrijven de serie als een somber zelfportret van een wereldvreemde partij. Een derde seizoen lijkt onwaarschijnlijk. Bij de RAF luchtmachtbasis Fairford zijn na onderzoek geen explosieven gevonden in de busjes van 5 Britse verdachten. Wel werd vloeibare brandstof in beslag genomen. De verdachten werden zondag gearresteerd op verdenking van terrorisme, maar zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. Ook panden in Londen zijn doorzocht. Het kabinet schrapt voor dit jaar de bezuinigingen op uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Via een sociaal akkoord met werkgevers en vakbonden moeten deze uitkeringen worden hervormd. Vanaf 2028 wordt vermogensbelasting geheven op daadwerkelijke uitgekeerde winst. De accijnzen op brandstof gaan volgend jaar met 2,1 miljard euro omlaag om de koopkracht te verbeteren. Fatima Azara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko, zo heeft het Koninklijk Paleis bekendgemaakt. Ze is hiermee de eerste vrouw die deze functie bekleedt. El Mansouri vervult momenteel nog de rol van burgemeester van de stad Marrakesh. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. Als gesprekken over sociale zekerheid onvoldoende opleveren, wil het kabinet 1,2 miljard euro bezuinigen op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit staat in een geheim document van coalitiepartijen D66, PVD en CDA. Het Klimaat- en Energiefonds krijgt een bezuiniging van 200 miljoen euro. Er resteert nog een begrotingsgat van 3 miljard euro. De ZDF-docuserie Inside CDU volgt CDU-prominenten tijdens verloren deelstaatverkiezingen en toont een reeks misstappen, waaronder het aftreden van fractievoorzitter Spaan en het stoppen van de Berlijnse burgemeester. Commentatoren omschrijven de serie als een somber zelfportret van een wereldvreemde partij. Een derde seizoen lijkt onwaarschijnlijk. Het kabinet schrapt voor dit jaar de bezuinigingen op uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Via een sociaal akkoord met werkgevers en vakbonden moeten deze uitkeringen worden hervormd. Vanaf 2028 wordt vermogensbelasting geheven op daadwerkelijke uitgekeerde winst. De accijnzen op brandstof gaan volgend jaar met 2,1 miljard euro omlaag om de koopkracht te verbeteren. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. I'm telling you, summertime fireflies light up what lays in the streets. Kanshebber nummer 2.

0: check out if you want to. We just gonna keep going till the lights go out.
1: Click.
0: Baby, you're the greatest.
2: Bij ons staat jouw favoriete muziek altijd klaar. Deze ken je vast wel. Elpower.

0: stuurde rapper Jay in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. De ZDF-docuserie Inside CDU volgt CDU-prominenten tijdens verloren deelstaatverkiezingen en toont een reeks misstappen, waaronder het aftreden van fractievoorzitter Spaan en het stoppen van de Berlijnse burgemeester. Commentatoren omschrijven de serie als een somber zelfportret van een wereldvreemde partij. Een derde seizoen lijkt onwaarschijnlijk. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

altijd willen blijven met ze. En ik twijfel of we ooit betere tijden kennen. We blijven relativeren, niet overdrijven met ze. En ik wil niet eens dat mensen het begrijpen met ze. Die drukte maken ze, ik word stil van ze. We hielden scars en heel weinig zorgen over. Ik moet nog steeds wennen aan geschreeuw van je. Maar lach je samen als laatst is het oor verdoven. Weinig dingen die me nu nog raken. Ook al spreken we nu minder, ik sta altijd naast je.

Want soms dan denk ik terug aan die jaren, zing uit volle borst hazes, emotieloos doorgaan, ik smacht naar wat traan. Er is zoveel moois hier, maar niets kan evenaren. Wij zijn broeders voor het leven, wij zijn veteranen.

0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Pepijn van der S uit Amsterdam, eerder veroordeeld tot 4 jaar cel voor afpersing en datadiefstal, werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij wordt ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Zijn werkgever Benjamin Korper reageert verbaasd. De Nederlandse milieuorganisatie Both Ends dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een handelsakkoord met de EU. Nieuw-Zeeland hief een verbod op olie- en gasboringen op zee op en maakte een klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk via nieuwe wetgeving. Both Ends wordt gesteund door Greenpeace en Environmental Law Initiative. Kalin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En dan nog het weer. Vannacht trekt wat hoge bewolking over het land en zijn er heldere perioden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden en voor de tijd van het jaar is dat erg zacht. In het zuiden van Limburg ligt de temperatuur zelfs tussen 18 en 20 graden. In de ochtend stijgt de temperatuur al snel naar 16 tot 19 graden en later in de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Pepijn van der S uit Amsterdam, eerder veroordeeld tot 4 jaar cel voor afpersing en datadiefstal, werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij wordt ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Zijn werkgever Benjamin Korper reageert verbaasd. De Nederlandse milieuorganisatie Both Ends dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een handelsakkoord met de EU. Nieuw-Zeeland hief een verbod op olie- en gasboringen op zee op en maakte een klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk via nieuwe wetgeving. Both Ends wordt gesteund door Greenpeace en Environmental Law Initiative. Kalin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En dan nog het weer. Vannacht trekt wat hoge bewolking over het land en zijn er heldere perioden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden en voor de tijd van het jaar is dat erg zacht. In het zuiden van Limburg ligt de temperatuur zelfs tussen 18 en 20 graden. In de ochtend stijgt de temperatuur al snel naar 16 tot 19 graden en later in de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.